0: 38% van de stemmen. De sociaal-democratische SPD kreeg ruim 35%. Verenigd Rusland, de partij die is gelieerd aan president Poetin, lijkt zoals verwacht de grote winnaar van de Russische parlementsverkiezingen. Volgens de eerste voorlopige uitslagen krijgt de partij zo'n 57% van de stemmen. Op de tweede plek staat de communistische partij met ruim 13%, gevolgd door de liberaal-democratische partij met 9%. Dat Verenigd Rusland de verkiezingen ging winnen lag van tevoren al vast. Onafhankelijk toezicht op de verkiezingen is in Rusland vrijwel afwezig. Op een strand in Griekenland is een man overleden na een ruzie om een lichtbed. Het slachtoffer van 82 had met zijn vrouw meerdere strandbedjes gereserveerd. Daarna kwam een man van 76 aanlopen en ontstond ruzie. Daarbij zou ook zijn geslagen, maar door wie is niet duidelijk. Uiteindelijk kreeg de man van 82 een hartstilstand. Hij overleed later in het ziekenhuis. De man van 76 is aangehouden. Het incident was op een strand op zo'n 20 kilometer ten zuiden van Athene. Remco Evenepoel heeft bij de WK wielrennen voor de vierde keer op rij goud gewonnen op de tijdrit. De 26-jarige Belgische topfavoriet liet in het Canadese Montreal de concurrentie ver achter zich. De Italiaan Filippo Ganna finishte als tweede. Het weer, lokaal kans op wat mist. In het binnenland koelt het af naar een graad of 8, aan zee naar zo'n 12 graden. Overdag droog en geregeld zon bij 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop

0: kwestie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
1: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
2: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
3: Ben je klaar met die wankele oude schutting? Schutting Direct plaatst de nieuwe vanaf €92,50 per meter. Inclusief vakkundige montage en 30 jaar garantie op beton. Binnen 2 minuten je offerte op schuttingdirect.nl.
4: Dit is Merk.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Duitsland heeft het CDU voor het eerst in de geschiedenis bij deelstaatverkiezingen de kiesdrempel niet gehaald. In Mecklenburg-Vorpommern kreeg de partij van bondskanselier Merz minder dan 5% van de stemmen. De radicaal-rechtse AfD werd daar de grote winnaar. Ook in de deelstaat Berlijn voor de CDU flink, maar Merz zegt dat hij niet gaat opstappen. De acceptatie van homoseksualiteit onder middelbare scholieren is de afgelopen 4 jaar hard gedaald. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut. Het percentage jongens dat positief staat tegenover homoseksualiteit is gedaald van 40 naar 22. Onder meisjes daalde dit percentage van 78 naar 51. Jarenlang nam de acceptatie onder jongeren juist toe. Volgens de onderzoekers komt de daling doordat prominente figuren zoals politici zich vaker negatief uitlaten over seksuele diversiteit. In een woonwijk in Roermond is gisteravond een man doodgeschoten. Hij werd nog gereanimeerd, maar overleed op straat. De politie is nog naar de schutter op zoek. Buurtbewoners hoorden even voor 10 uur meerdere schoten en belden 112. De partij die is gelieerd aan president Poetin lijkt zoals verwacht de Russische parlementsverkiezingen ruim te gaan winnen. Volgens de voorlopige uitslagen krijgt Verenigd Rusland zo'n 57% van de stemmen. De winst was op voorhand al vrijwel zeker. Echte oppositiepartijen mochten niet meedoen en er is vrijwel geen onafhankelijk toezicht. Voor het eerst konden ook inwoners van de door Rusland geannexeerde gebieden in Oekraïne meedoen. Over een paar dagen maakt de Russische kiescommissie de definitieve uitslag bekend. Het weer, lokaal kans op wat mist. In het binnenland koelt het af naar een graad of 8, aan zee naar zo'n 12 graden. Overdag droog en geregeld zon bij 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop.

0: actie van de Nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
1: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
2: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten, die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
3: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
4: Ken je dat gevoel dat je elkaar soms even niet begrijpt of echt kent? InContro is de app voor stellen die elkaar opnieuw willen leren kennen. De app leert jullie allebei kennen en geeft je elke week een nieuwe vraag of opdracht en persoonlijke inzichten alleen voor jullie. Wat je partner vertelt, blijft altijd privé. Geen oordeel, geen druk. Gewoon dichter bij elkaar. Probeer InContro 7 dagen gratis. Start jullie proefweek in de App Store of op in-contro.nl.
5: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De Amerikaanse regering komt binnenkort met sancties tegen het gehele internationaal strafhof in Den Haag. Dat melden bronnen aan persbureau Reuters en de Wall Street Journal. Tot nu toe legde het Witte Huis alleen sancties op aan een aantal rechters en aanklagers. Ze kunnen bijvoorbeeld geen gebruik meer maken van een Amerikaans financieel systeem dat door veel banken wordt gebruikt. Trump is onder meer boos over het arrestatiebevel van het strafhof tegen de Israëlische premier Netanyahu. De Amerikaanse president zette ook al NAVO-landen onder druk om zich terug te trekken uit het strafhof. Belangenorganisatie COC is geschrokken van het onderzoek naar homo-acceptatie onder jongeren. Daaruit blijkt dat die flink is gedaald, zowel bij jongens als bij meisjes. De Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut deden daar onderzoek naar. Een van de oorzaken van de daling van homo-acceptatie is vermoedelijk de online opkomst van de manosfeer via influencers als Andrew Tate. COC, de belangenorganisatie voor LHBTI'ers, roept sociale media-platforms op om hun verantwoordelijkheid te nemen. In Duitsland heeft het CDU voor het eerst in de geschiedenis bij deelstaatverkiezingen de kiesdrempel niet gehaald. In Mecklenburg-Vorpommeren kreeg de partij van bondskanselier Merz minder dan 5% van de stemmen. De radicaalrechtse AfD werd daar de grote winnaar. Ook in de deelstaat Berlijn verloor het CDU flink, maar Merz zegt dat hij niet gaat opstappen. Op een strand in Griekenland is een ruzie om een lichtbed fataal afgelopen. Twee oudere mannen kregen het met elkaar aan de stok over strandbedjes. Een van de twee, een man van 82, kreeg een hartstilstand en overleed later in het ziekenhuis. De andere man is opgepakt voor mishandeling. Het weer, plaatselijk kan wat mist ontstaan. Het is zo'n 8 graden in het binnenland en 13 graden aan de kust. Overdag droog en geregeld zon bij zo'n 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
5: Nu in het theater. Familiegeheimen. Bizarre, komische en sappige geheimen met teksten van onder andere Claudia de Breij. Voor tickets en data check familiegeheimen.com.
0: Dit is Merwe Radio.
6: Hear the clock ticking on the wall.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De VS presenteert binnenkort sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag, melden internationale media op basis van bronnen. Details zijn nog niet bekend. Tot nu toe werden alleen aan rechters en aanklagers strafmaatregelen opgelegd. De regering van president Trump is kritisch op het strafhof, onder meer vanwege een arrestatiebevel tegen premier Netanyahu van Israël. In de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern verdwijnt het CDU uit het deelstaatparlement. De partij van bondskanselier Merz haalde bij de verkiezingen minder dan 5% van de stemmen en daardoor werd de kiesdrempel niet gehaald. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat het CDU niet in een deelstaatparlement is vertegenwoordigd. De radicaal-rechtse AfD werd de grootste partij in Mecklenburg-Vorpommern met 38% van de stemmen. De sociaal-democratische SPD eindigde als tweede met ruim 35%. De acceptatie van homoseksualiteit onder middelbare scholieren is de afgelopen 4 jaar hard gedaald. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut. Het percentage jongens dat positief staat tegenover homoseksualiteit is gedaald van 40 naar 22. Onder meisjes daalde dit van 78 naar 51%. Jarenlang nam de acceptatie onder jongeren juist toe. Volgens de onderzoekers komt de daling onder meer doordat prominente figuren zoals politici zich vaker negatief uitlaten over seksuele diversiteit. De Kremlin-getrouwe partij Verenigd Rusland is zoals verwacht de grote winnaar geworden van de parlementsverkiezingen. Volgens de eerste uitslagen kreeg de aan president Poetin geleerde partij ruim 57% van de stemmen. De winst zat er al aan te komen, echte oppositiepartijen mochten niet meedoen. Het weer, plaatselijk kan wat mist ontstaan. Het is zo'n 8 graden in het binnenland en 13 graden aan de kust. Overdag droog en geregeld zon bij 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
3: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano's schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
4: Start de motor! De boerderij wacht!
5: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
6: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
7: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk.

0: stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Ga je op stedentrip, maar wil je TikTok-rijen vermijden? Ontdek de stad met de reisgidsen van Time to Momo. Vol routes en tips van locals. Verkrijgbaar in de boekhandel of op timetomomo.com.
2: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. In Duitsland heeft het CDU voor het eerst in de geschiedenis bij deelstaatverkiezingen de kiesdrempel niet gehaald. In Mecklenburg-Vorpommern kreeg de partij van bondskanselier Merz minder dan 5% van de stemmen. De radicaal-rechtse AfD werd daar de grote winnaar. Ook in de deelstaat Berlijn verloor het CDU flink, maar Merz zegt dat hij niet gaat opstappen. Belangenorganisatie COC is geschrokken van het onderzoek naar homo-acceptatie onder jongeren. Daaruit blijkt dat die flink is gedaald, zowel bij jongens als bij meisjes. De Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut deden er onderzoek naar. Een van de oorzaken van de daling van homo-acceptatie is vermoedelijk de online opkomst van de menno-sfeer via influencers als Andrew Tate. COC, de belangenorganisatie voor LHBTI'ers, roept sociale media platforms op om hun verantwoordelijkheid te nemen. Bij een schietpartij in Roermond is gisteravond een man om het leven gekomen. Het incident was iets voor 10 uur op de Terbaansweg in een woonwijk. Meerdere buurtbewoners hadden 112 gebeld omdat ze schoten hadden gehoord. De man is nog gereanimeerd, maar overleed ter plaatse. Over zijn identiteit is nog niets bekendgemaakt. De Amerikaanse regering komt binnenkort met sancties tegen het gehele internationaal strafhof in Den Haag. Dat melden bronnen aan persbureau Reuters en de Wall Street Journal. Tot nu toe legde het Witte Huis alleen sancties op aan een aantal rechters en aanklagers. Daardoor kunnen die bijvoorbeeld veel moeilijker internationale betalingen doen. Aanleiding voor de sancties is onder meer het arrestatiebevel van het strafhof tegen de Israëlische premier Netanyahu. Het weer. Hier en daar kan wat mist voorkomen. Later vandaag droog en geregeld zon. Bij 18 graden aan zee tot ruim 20 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: Vaststellingsovereenkomst gekregen? Teken nog niet. Laat WRA-juristen hem gratis checken. Zij onderhandelen voor je en halen er vaak duizenden euro's meer uit. WRA-juristen.nl.
4: Heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.
5: Nu in het theater. Familiegeheimen. Bizarre, komische en sappige geheimen met teksten van onder andere Claudia de Breij. Voor tickets en data check familiegeheimen.com.
0: Dit is Merwe Radio.

0: didn't.
1: Dit is Merwe Radio.
2: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. In de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern verdwijnt het CDU uit het deelstaatparlement. De partij haalde de kiesdrempel niet bij de deelstaatverkiezingen en dat is voor het eerst in de geschiedenis. De radicaalrechtse AfD is de grote winnaar. Bij een schietpartij in een woonwijk in Roermond is gisteravond een man om het leven gekomen. Hij werd nog gereanimeerd, maar de hulp kwam te laat. De toedracht is onbekend. De Russische parlementsverkiezingen zijn gewonnen door de partij Verenigd Rusland. Die is gelieerd aan president Poetin. De uitslag stond op voorhand al vrijwel vast, omdat er geen echte oppositiepartijen meededen. Het weer, droog en geregeld zon. Het wordt 18 graden langs de kust tot ruim 20 in het zuidoosten.
1: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merweRTV.nl.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het COC, de Belangenorganisatie voor LHBTI'ers, reageert geschrokken op een onderzoek naar homoacceptatie onder jongeren. De Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut concluderen dat jongens en meisjes minder tolerant zijn geworden. Volgens deze onderzoeker moet er op tijd ingegrepen worden om de tolerantie te verbeteren.
2: Het is echt belangrijk, ook bijvoorbeeld in het onderwijs, dat ook docenten direct jongeren aanspreken, ook als er grapjes worden gemaakt over homoseksualiteit. Dus dat tijdig ingrijpen is heel belangrijk.
1: De onderzoekers en het COC vermoeden dat de opkomende manosfeer een rol speelt via influencers als Andrew Tate. De VS presenteert binnenkort sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag. Dat melden internationale media op basis van bronnen. Details zijn nog niet bekend. Tot nu toe werden alleen aan rechters en aanklagers strafmaatregelen opgelegd. De regering van president Trump is kritisch op het strafhof, onder meer vanwege een arrestatiebevel tegen premier Netanyahu van Israël. In Duitsland heeft het CDU voor het eerst in de geschiedenis bij deelstaatverkiezingen de kiesdrempel niet gehaald. In Mecklenburg-Voorpommeren werd AfD de grootste en kreeg de partij van bondskanselier Merz minder dan 5% van de stemmen. In Berlijn verloor de partij ook flink. En CDU-senator Evers ziet dat als opdracht om te gaan verbeteren.
3: We zien hoe schwierig het is als regeringsverantwoording uit de gesellschaftliche Mitte heraus overtuigen te kunnen. En dat is natuurlijk ook een opdracht en een mahnung aan ons.
1: We zien hoe moeilijk het is om mensen voor ons te winnen, zei Evers. Bondskanselier Merz zei dat hij ondanks het verlies wil aanblijven. Bij een schietpartij in Roermond is gisteravond een man om het leven gekomen. Het was iets voor 10 uur in een woonwijk. Meerdere buurtbewoners hadden 112 gebeld omdat ze schoten hadden gehoord. Er is nog geprobeerd om de man te reanimeren, maar dat is niet gelukt. Over zijn identiteit is nog niets bekendgemaakt. Er is ook nog niemand opgepakt. Het weer, hier en daar kan wat mist voorkomen. Later vandaag droog en geregeld zon bij zo'n 18 graden aan zee tot ruim 20 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
4: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop

0: actie van de Nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
1: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
2: Bootsbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
3: Heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.
4: Ga je op stedentrip, maar wil je TikTok-rijen vermijden? Ontdek de stad met de reisgidsen van Time to Momo. Vol routes en tips van locals. Verkrijgbaar in de boekhandel of op timetomomo.com.
5: Dit is Merwe Radio.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Omroep Ongehoord Nederland heeft dit jaar al ruim 80 keer het beladen woord omvolking gebruikt. De term kwam voorbij in bijna de helft van de uitzendingen, blijkt uit onderzoek van Pointer. De omvolkingstheorie is volgens de NCTV een rechtsextremistische complottheorie. Het COC, de belangenorganisatie voor LHBTI'ers, is geschrokken van de gedaalde homo-acceptatie onder jongeren. In 4 jaar tijd daalde die acceptatie onder jongens met de helft, blijkt uit onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. In Duitsland heeft het CDU voor het eerst in de geschiedenis bij deelstaatverkiezingen de kiesdrempel niet gehaald. In Mecklenburg-Vorpommern kreeg de partij van bondskanselier Merz minder dan 5% van de stemmen. Het CDU verdwijnt daar nu uit het parlement. Het weer, hier en daar mist, later droog en geregeld zon bij 18 tot 20 graden.
1: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merweRTV.nl.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Kirsten Klomp met het NOS Journaal. In 4 jaar tijd is de acceptatie van homoseksualiteit onder jongens gehalveerd, blijkt uit onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht.

0: Utrecht. Bij jongens daalde de acceptatie van 40% bij het laatste onderzoek naar net iets meer dan 20% nu. Deze basisschooldocent merkt het ook al bij jonge kinderen.
1: Op schoolplein bijvoorbeeld, tijdens de pauzes, hè, in plaats van dat je elkaar gaat uitschelden voor klootzak of iets dergelijks. Er komen in één keer woorden op als flikker of homo. Die woorden komen wel ineens ergens vandaan.
0: Onder meisjes is de acceptatie ook gedaald van bijna 80 naar 50%. Omroep Ongehoord Nederland heeft dit jaar al ruim 80 keer het beladen woord omvolking gebruikt. De term kwam voorbij in bijna de helft van de uitzendingen, blijkt uit een onderzoek van Pointer. Vooral presentatoren, vaste commentatoren en verslaggevers gebruikten het woord. De omvolkingstheorie is volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid een rechtsextremistische complottheorie. Het kabinet wil de licentie van Ongehoord Nederland intrekken. In Duitsland heeft de CDU voor het eerst in de geschiedenis bij deelstaatverkiezingen de kiesdrempel niet gehaald. In Mecklenburg-Vorpommern kreeg de partij van bondskanselier Merz minder dan 5% van de stemmen. De radicaal-rechtse AfD werd daar de grote winnaar. Ook in de deelstaat Berlijn verloor de CDU flink, maar Merz zegt dat hij niet gaat opstappen. De Remco Evenepoel heeft bij de WK wielrennen voor de vierde keer op rij goud gewonnen op de tijdrit. De Belgische topfavoriet van 26 liet in het Canadese Montreal de concurrentie ver achter zich. Het is voor het eerst dat een renner vier titels op rij pakt en daar is Evenepoel dan ook best trots op.
2: Ja, zeker. Ik ben er niet echt mee bezig geweest met de aanloop naar hier, maar... Nu is het officieel, dus dat is alleen maar mooi en iets dat ik heel fier op kan zijn.
0: De Italiaan Filippo Ganna finishte als tweede. Het weer, hier en daar kan wat mist voorkomen. Later droog en geregeld zon bij 18 graden aan zee tot ruim 20 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
5: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vergino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
3: Dit is Merwe Radio.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De opmars van de AfD in Duitsland zet door. De partij won gisteren ook de deelstaatverkiezingen in Mecklenburg-Vorpommern. De CDU van bondskanselier Merz haalde voor het eerst in de geschiedenis de kiesdrempel van 5% niet. De belangenorganisatie voor LHBTI'ers, het COC, is geschrokken van de dalende homo-acceptatie onder jongeren. De Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut zien dat jongens en meisjes minder tolerant zijn geworden. Onder meer door hoe influencers zich uitlaten. En in Griekenland is een man overleden na een ruzie om een lichtbed. Het slachtoffer van 82 had met zijn vrouw meerdere strandbedjes gereserveerd. Daarna kwam een man van 76 aanlopen en ontstond ruzie. Daarbij zou ook zijn geslagen. Uiteindelijk kreeg de man van 82 een hartstilstand. Het weer, hier en daar mist, later droog en geregeld zon bij een graad of 19.
1: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merweRTV.nl.

0: van 6 tot 8 op Merwe Radio.
1: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft opnieuw iemand neergeschoten. In Austin, in Texas, werd een man gisteren in zijn romp geraakt. Het zou gaan om een Venezolaan van 28. Hij werd zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Inmiddels is zijn toestand stabiel. Na het incident ontstond er een betoging tegen de overheidsdienst die veel geweld gebruikt. Omroep Ongehoord Nederland heeft dit jaar al ruim 80 keer het beladen woord omvolking gebruikt. Dat ontdekte Pointer, die onderzoek deed. In bijna de helft van de uitzendingen werd het woord gebruikt. Jeremy Krolsmith van Pointer vertelt dat het in eerste instantie niet de omroep zelf was die het woord gebruikte.
3: In het begin kwam het woord zeg maar binnen via de gasten. Later zijn ze, vooral in 2026, zijn ze het steeds vaker zelf. Dus de presentatoren en de vaste commentatoren zijn het zelf gaan gebruiken.
2: De omvolkingstheorie is

0: Volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid een rechtsextremistische complottheorie. De Kremlin-getrouwe partij Verenigd Rusland is zoals verwacht de grote winnaar van de parlementsverkiezingen. Volgens de eerste uitslagen kreeg de aan president Poetin gelieerde partij ruim 57% van de stemmen. Dat is een stijging van 10% ten opzichte van 5 jaar geleden, vertelt verslaggever Wessel de Jong.
1: En dat moest natuurlijk maar aantonen, precies de bedoeling natuurlijk ook van het Kremlin, dat het hele land als één man, als één vrouw achter Poetin staat. En ook achter de oorlog staat natuurlijk. Ook al sprak Poetin daar natuurlijk eigenlijk met geen woord over tijdens de hele campagne.
0: De winst van Verenigd Rusland zat er al aan te komen. Echte oppositiepartijen mochten niet meedoen. In Parijs worden bijna 300 spullen van Brigitte Bardot geveild. Onder meer haar balletschoenen, aanstekers en juwelen gaan onder de hamer. De spullen leveren naar schatting tussen de €20 en €10.000 op. De opbrengst gaat naar haar zoon van de Franse filmster en de Brigitte Bardot Foundation, die zich inzet voor dierenwelzijn. Het weer, eerst nog wat wolkenvelden, maar vanmiddag schijnt steeds vaker de zon. Het blijft droog bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
2: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
3: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Fugino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
4: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
5: Nu in het theater. Familiegeheimen. Bizarre, komische en sappige geheimen met teksten van onder andere Claudia de Breij. Voor tickets en data check familiegeheimen.com.
2: Dit is Merwe Radio.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De Amerikaanse regering komt binnenkort met sancties tegen het gehele internationaal strafhof in Den Haag. Dat melden bronnen aan persbureau Reuters en de Wall Street Journal. Tot nu toe legden het Witte Huis alleen sancties op aan een aantal rechters en aanklagers. Daardoor kunnen ze bijvoorbeeld veel moeilijker internationale betalingen doen. Aanleiding voor de sancties is onder meer het arrestatiebevel van het strafhof tegen de Israëlische premier Netanyahu. Trump zette ook al NAVO-landen onder druk om zich terug te trekken uit het strafhof. Bij een aanval op een synagoge in Canada is een politieagent gewond geraakt. Een man opende het vuur op het gebedshuis en raakte in vuurgevecht met een agent die het gebouw bewaakte. De schutter raakte ook gewond en ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. In de synagoge in Belleville waren meer dan 20 mensen om de heilige dag Yom Kippur te vieren. Ze zeggen dat kogels door de ruiten kwamen. De burgemeester van de Canadese stad noemt het een tragische dag. De Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft opnieuw iemand neergeschoten. In Austin, in Texas, werd een man gisteren in zijn romp geraakt. Het zou gaan om een Venezolaan van 28. Hij werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Inmiddels is zijn toestand stabiel. Na het incident ontstond er een betoging tegen de overheidsdienst die veel geweld gebruikt in de VS. In Parijs gaan allerlei spullen van Brigitte Bardot onder de hamer. Onder meer haar balletschoenen, typemachine, juwelen en een exemplaar van de Kama Sutra worden geveld. Het gaat in totaal om bijna 300 items van de Franse filmicoon die eind vorig jaar overleed. De opbrengst gaat naar de zoon van Bardot en de Brigitte Bardot Foundation die zich inzet voor het dierwelzijn. Het weer, eerst nog wat wolkenvelden, maar vanmiddag schijnt.

0: Met vaker de zon. Het blijft droog bij een graad of 19. Morgen ongeveer hetzelfde, maar wel met meer bewolking. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
3: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
4: Mensenrelatie, Radboud Visser.
5: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
4: Jazeker.
6: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.
1: Dit is Merwe Radio.

0: Voor nieuwe radio- en televisieprogramma's zoeken wij collega's. Wil jij ook als vrijwilliger aan de slag? Een journalistieke achtergrond is een pre, maar niet verplicht. Enthousiasme en tijd is zeker zo belangrijk. Je werkt in een team en spreekt af wanneer het je uitkomt. Aanmelden kan per e-mail. Stuur een berichtje naar redactie@merwertv.nl.
1: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
2: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Het kabinet moet de situatie van kinderen in de noodopvang snel verbeteren. Dat zegt de Onderzoeksraad voor de Veiligheid. Zo'n 7000 kinderen worden daar structureel blootgesteld aan gevaarlijke situaties, zegt de raad. Zo is er gebrek aan privacy en lopen kinderen een groot risico om te worden geconfronteerd met fysiek en seksueel geweld. De raad wil dat de situatie in de noodopvang binnen een half jaar wordt verbeterd. Als dat niet lukt, moeten de kinderen worden verplaatst. Belangenorganisatie COC is geschrokken van de homo-acceptatie onder middelbare scholieren. Uit onderzoek van Universiteit Utrecht en Trimbos blijkt dat die flink is gedaald. Het percentage meisjes dat positief staat tegenover homoseksualiteit daalde van 78 naar 51%. Bij jongens ging de afname van 40 naar 22%. Een van de oorzaken van de daling van homoacceptatie is vermoedelijk de opkomst van influencers als Andrew Tate, die mannelijkheid verheerlijken. In Overloon, vlakbij Venray, woedt een grote brand in een loods van een paddenstoelenkwekerij. Daarbij komt veel rook vrij. Die trekt over de snelweg A73. In een loods naast de paddenstoelenkwekerij zit een woongedeelte voor arbeidsmigranten. Voor zover bekend is er in Overloon niemand gewond geraakt. Een nieuwe snelle fietsroute tussen Utrecht en Amsterdam is een flinke stap dichterbij gekomen. Er wordt al jaren gepraat over die route van Dom tot Dam. Nu hebben de provincie Utrecht, de vervoerregio Amsterdam en de gemeente waar de route doorheen loopt een akkoord gesloten. Het grootste deel komt parallel langs de snelweg A2 te liggen, maar er is ook een nieuwe tunnel en een brug nodig. De aanleg van die fietsroute kost daardoor zeker 57 miljoen euro en moet in 2028 beginnen. Het weer, eerst nog wat wolkenvelden, maar vanmiddag schijnt steeds vaker de zon. Het blijft droog bij een graad of 19. Morgen ongeveer hetzelfde, dan is er wel wat meer bewolking. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder

0: kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
1: Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.
2: Op zoek naar de oplossing tegen zowel huidveroudering als pluizig haar? Ontdek 100% pure arganolie van arganwinkel.nl. Al ruim 12 jaar actief in Nederland. Biologisch, koud geperst en kosmos gecertificeerd. arganwinkel.nl. Bestel nu jouw gratis proefflesje op arganwinkel.nl/gratis.
3: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De politie stopt volgend jaar met het organiseren van religieuze vieringen voor mensen van buiten de politie. Interne vieringen mogen nog wel. Het gaat bijvoorbeeld om Ramadan, Kerst, Diwali en het Purimfeest. Als de politie zulke feesten organiseert, kan het lijken dat het gaat om de geloofsovertuiging van de politie, maar agenten zijn neutraal, zegt de korpsleiding. Politiemedewerkers mogen nog wel naar vieringen die zijn georganiseerd door anderen. Dat kan volgens de korpsleiding bijdragen aan bijvoorbeeld het vertrouwen binnen een bepaalde gemeenschap. De situatie van kinderen in de asielnoodopvang moet binnen een half jaar verbeteren. Dat zegt de Onderzoeksraad voor de Veiligheid naar onderzoek naar de leefomstandigheden. De noodopvang levert gevaarlijke situaties op voor kinderen, zegt de raad. Zo is er gebrek aan privacy en lopen ze een groot risico om te worden geconfronteerd met fysiek en seksueel geweld. In Overloon, vlakbij Venray, woedt een grote brand in een loods van een paddenstoelenkwekerij. Daarbij is asbest vrijgekomen en veel rook. Die trekt over de snelweg A73. In een loods naast de paddenstoelenkwekerij zit een woongedeelte voor arbeidsmigranten. Voor zover bekend is er in Overloon niemand gewond geraakt. Volgens de brandweer staat de loods die in brand staat op instorten. De Raad van State adviseert het kabinet om nog eens goed te kijken of de verkeersboetes volgend jaar wel echt omhoog moeten. Het kabinet wil de boetes laten stijgen om de begroting op orde te houden. Volgens de Raad van State is het nu onduidelijk of de boetes nog wel in verhouding zijn vergeleken met andere boetes zoals die voor diefstal. Het weer, vanmiddag wat stapelwolken, afgewisseld door zon. Het wordt 18 tot 20 graden. Vanavond klaart het verder op en vannacht raakt het vanuit het noorden bewolkt. Morgen meer bewolking dan vandaag, weinig zon en opnieuw 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vergino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
5: Zoek je een origineel kerstcadeau voor klanten of medewerkers dat echt blijft hangen? Laat kerstsokken bedrukken met jouw logo of boodschap al vanaf 50 paar. Vraag een gratis proefdesign aan en ontvang binnen 24 uur een digitaal ontwerp. Ga nu naar sokkies.nl.
6: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat

0: is Merwe Radio.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De politie stopt met het organiseren van religieuze vieringen voor mensen van buiten de politie. Agenten mogen nog wel naar interne vieringen of vieringen die worden georganiseerd door anderen. Het kabinet moet de situatie van kinderen in de noodopvang binnen een half jaar verbeteren, zegt de Onderzoeksraad voor de Veiligheid. Zo'n 7000 kinderen worden in de noodopvang structureel blootgesteld aan gevaarlijke situaties. COC, de belangenorganisatie voor LHBTI'ers, is geschrokken van de homo-acceptatie onder jongeren. Uit onderzoek blijkt dat jongens en meisjes minder tolerant zijn geworden. Het weer, vanmiddag wat stapelwolken, afgewisseld door zon, en het wordt 18 tot 20 graden.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merweRTV.nl.

0: zaterdagavond van 6 tot 8 op Merwe Radio.
1: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Raad van State adviseert het kabinet om nog eens goed te kijken of de verkeersboetes volgend jaar wel echt omhoog moeten. Het kabinet wil de boetes laten stijgen om de begroting op orde te houden. Volgens de Raad van State is het nu onduidelijk of de boetes nog wel in verhouding zijn vergeleken met andere boetes, zoals die voor diefstal. Rechters, het Openbaar Ministerie en het Centraal Justitieel Incassobureau zeiden al eerder dat de verkeersboetes te veel uit de pas lopen. Google krijgt een boete van ruim 400 miljoen euro opgelegd. Dat is een van de hoogste boetes ooit tegen een techbedrijf in Europa. Google is niet goed omgegaan met de locatiegegevens van gebruikers. Zo wisten mensen niet dat hun locatie gebruikt werd om gerichte advertenties te kunnen laten zien. En ook zou Google de gegevens langer bewaard hebben dan wat volgens de wet mag. De boete wordt opgelegd door de privacywaakhond in Ierland, omdat het hoofdkantoor daar zit. Nederland wil opnieuw gaan experimenteren met pulsvisserij. Platvissen als schol en tong worden daarmee gevangen met kleine stroomschokken. De EU heeft dat jaren geleden verboden, na druk vanuit Frankrijk en Engeland, omdat Nederlandse vissers de zee zouden leegvissen. Staatssecretaris Erkens wil in Brussel opnieuw steun krijgen voor de vangtechniek. Volgens Erkens is die duurzamer omdat er minder bijvangst is, en ook schrapen er dan geen metalen netten over de zeebodem. Het kabinet moet de situatie van kinderen in de noodopvang snel verbeteren, zegt de Onderzoeksraad voor Veiligheid na onderzoek naar de leefomstandigheden in de noodopvang. Zo'n 7000 kinderen worden daar structureel blootgesteld aan gevaarlijke situaties, zegt de raad. Zo is er een gebrek aan privacy en lopen kinderen een groot risico om te worden geconfronteerd met fysiek en seksueel geweld. De raad wil dat de situatie in de noodopvang binnen een half jaar verbetert. Het weer, vanmiddag wat stapelwolken, afgewisseld met zon. Het wordt 18 tot 20 graden. Vanavond klaart het verder op. Vannacht raakt het vanuit het noorden bewolkt. Morgen dan meer bewolking dan vandaag en weinig zon. En opnieuw 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Ga je op stedentrip, maar wil je TikTok-rijen vermijden? Ontdek de stad met de reisgidsen van Time to Momo. Vol routes en tips van locals. Verkrijgbaar in de boekhandel of op timetomomo.com.
1: Dit is Merwe Radio.

0: met het nieuws.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De inlichtingendiensten gebruiken steeds vaker AI, maar niet duidelijk is waar welke systemen worden gebruikt. Dat maakt het moeilijk om te controleren of alles volgens de regels gaat, zegt de commissie die toezicht houdt op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. De AIVD en MIVD gebruiken kunstmatige intelligentie voor het analyseren van data en het vertalen en samenvatten van teksten. Om risico's op fouten te voorkomen, pleit de toezichthouder voor een eenduidige manier van werken en duidelijke kaders bij het gebruik van AI. In de Japanse hoofdstad Tokio zetten inwoners zich schrap voor een krachtige orkaan. Die is al over de Japanse eilanden in de Stille Oceaan getrokken en nadert nu de oostkust. Rondom Tokio worden harde windstoten en zware stortregens verwacht, waardoor overstromingen en aardverschuivingen kunnen ontstaan. Voor verschillende regio's geldt een evacuatiebevel. Eerder kwam al een deel van een heuvel naar beneden door modderstromen. Amerikaanse nieuwsmedia klagen het Witte Huis aan omdat ze daar niet meer mogen komen. Vrijdag maakte president Trump bekend dat journalisten van CNN, MS Now en Politico niet meer welkom zijn, omdat hun berichtgeving hem niet bevalt. Volgens Trump verspreiden ze nepnieuws. Een dag later bleken de pasjes van de journalisten niet meer te werken. Trumps verbod is in strijd met het Eerste Amendement, stellen de media, waarin de persvrijheid is vastgelegd. In Tilburg is vanochtend een stadsbus tegen een reling van een brug gereden. Daarbij ging de reling door de voorkant van de bus en dwars door een passagiersstoel raakte niemand gewond. In de bus zat naast de chauffeur maar één passagier. Beiden zijn nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefden niet naar het ziekenhuis. Het weer, stapelwolken met af en toe zon. Het is 18 tot 20 graden. Vanavond klaart het verder op. Vannacht raakt het vanuit het noorden uit bewolkt. Morgen meer bewolking dan vandaag en weinig zon. En dan opnieuw 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop

0: fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
1: AI, help! Ik kom mensen tekort. Familie regelt ervaren medewerkers. Vanaf 4 mensen tot complete ploegen. Volgekwalificeerd via SNA-gecertificeerde partners. Chat op wrk.team over wie u nodig heeft en bekijk binnen 1 werkdag wie beschikbaar is. Familie, extra capaciteit wanneer u die nodig heeft. wrk.team.
2: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal. Natuursupplementen voor honden en katten.
3: Gerenommeerde topmerken kunststof kozijnen kopen voor echte groothandelsprijzen? BSI is uniek in haar prijsstelling. Benieuwd naar jouw voordeel? Bekijk het direct op bsikozijnen.nl. En oh ja, BSI is met BSIJ.

0: Uw bedrijf op Merwe RTV. De streekomroep biedt u de mogelijkheid om reclame te maken. Dat kan zijn voor uw bedrijf, organisatie of vereniging. Uw reclame is te horen en te zien in de regio. Maak reclame op Merwe RTV. Interesse? Mail redactie@merwertv.nl.
1: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio.

0: die toezicht houdt op de inlichtingen en veiligheidsdiensten. Om fouten te voorkomen moeten er volgens de toezichthouder duidelijke regels en kaders komen. Staatssecretaris Erkens van Visserij begint een lobby in Brussel om het pulsvissen weer terug te krijgen. Daarbij worden vissen gevangen met kleine stroomschokken. Sinds een paar jaar is dat verboden. Nederlandse bedrijven zien het als oplossing voor de hoge brandstofprijzen en de lage visprijzen. Andere landen zijn bang dat Nederlandse pulsvissers de zee leegvissen. Google is in Europa niet goed omgegaan met de locatiegegevens van gebruikers en krijgt daarom een boete van ruim 400 miljoen euro. Google-gebruikers wisten niet dat hun locatie gebruikt werd om op hen gerichte advertenties te laten zien. Ook zou Google de gegevens langer hebben bewaard dan mag, zegt de Europese privacywaakhond. En bewoners van Tokio en de oostkust van Japan bereiden zich voor op een krachtige orkaan. In Tokio regent het al dagen en er worden harde windstoten en stortregens verwacht, waardoor overstromingen en aardverschuivingen kunnen ontstaan. Het weer nog hier, stapelwolken met wat zon en in het noordoosten kans op een bui. Het is ongeveer 19 graden. Vanavond klaart het op en morgen begint bewolkt. Later wat zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.

0: 5000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Mensenrelatie, Radboud Visser.
2: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
1: Jazeker.
3: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
4: Zoek je een origineel kerstcadeau voor klanten of medewerkers dat echt blijft hangen? Laat kerstsokken bedrukken met jouw logo of boodschap al vanaf 50 paar. Vraag een gratis proefdesign aan en ontvang binnen 24 uur een digitaal ontwerp. Ga nu naar sokkies.nl. Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzet. Zichtbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.
5: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De brand bij een paddenstoelenkwekerij in Overloon in het oosten van Brabant is geblust. De brand veroorzaakte vanochtend veel rook die over de snelweg A73 trok. En ook omwonenden hadden er last van. Enkele huizen zijn ontruimd omdat het dak van de loods waarin de brand uitbrak asbest daarin zat. Dat heeft zich volgens de brandweer verspreid in de omgeving. Zoals verwacht heeft de Poetin-gezinde regeringspartij in Rusland de verkiezingen gewonnen. Bij de verkiezingen voor het Lagerhuis waren geen onafhankelijke waarnemers aanwezig. Bij eerdere verkiezingen was er sprake van grootschalige fraude. Het kabinet wil de huur...

0: President Trump staat sinds dit weekend niet meer toe dat ze in het Witte Huis de persconferenties volgen. Hij vindt dat ze nepnieuws verspreiden. De nieuwsmedia zijn soms kritisch op Trump en zeggen nu dat zijn verbod in strijd is met de persvrijheid. En speciaal voor fans van The Sound of Music is er een museum geopend in Salzburg. Die stad trekt al decennia musicalfans door de vele beroemde locaties uit de film. En nu is er dus een speciaal museum over de film met ook de echte familie van Trapp. Het weer, stapelwolken met wat zon en in het noordoosten nog kans op een bui. Vanavond klaart het op en vannacht daalt de temperatuur naar zo'n 10 graden. Morgen eerst bewolkt, later zon en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. Riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
3: Mensenrelatie, Radboud Visser.
4: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
3: Jazeker.
5: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.
1: Dit is Merwe Radio.
7: Dit is Grenzeloos Weekend.

0: licht aan en ik zie iets. Ik denk, wat is hier allemaal aan de hand? Twee dames die opeens in de studio zitten. Heel even wennen en twee nog samen. Wie zijn dat ook alweer? Weten we het thuis nog als we ze horen wie die dames zijn? Ze zijn gewoon terug. Ze zijn er weer bij Grenzeloos Weekend. Floortje, hallo.
1: Hallo.
0: We hebben je zo gemist, meid.
1: Ja, sorry, ik was een beetje ziek.
0: Was je ziek?
1: Ja.
0: Dat moet je niet doen.
1: Nee, ja, maar ja, september, dus ja, dan ben ik altijd ziek.
0: Nee, dat september is de maand waarin de spruitjes weer komen. Je moet in september spruitjes eten.
1: Ja, ik weet het, maar ja, ik eet niet genoeg spruitjes inderdaad.
0: Nee, je moet meer spruitjes eten.
1: Dat is wel geconcludeerd, ja.
0: Ja, nou ja, goed. Hey, ik ben blij dat je er weer bent. Heb je nog wat leuks gedaan?
1: Ja, ik heb 2 chinchilla's.
0: Wie is je schoonmoeder?
1: Ik heb chinchilla's.
0: Nee joh.
1: Als huisdier. Ja.
0: Dat weet je toch niet?
1: Ja, het was een beetje impulsief, maar ja. Ze zijn er.
0: Nog geen spijt?
1: Nee. Oh. Maar ze staan op de kamer van mijn zus. Dus op zich, ik heb er niet heel veel.
0: Nee.
1: Dat zijn haar dieren. Maar
0: Oké.
1: Ik mag ze wel knuffelen, dus dat is leuk.
0: Dat is leuk. Dus ja. Het leuke is voor jou. En,
1: ja.
0: En de zooi is voor haar.
1: Ja, zij mag opruimen en eten geven en dat soort dingen. Ja.
0: Dat doe je goed, joh. Geweldig. Hey, ik zei al, jullie zijn met z'n tweeën. Kennen we Meren nog? Hallo Meren.
2: Oh ja.
0: Dat is lang geleden. Het was zomer en het was warm weer toen je voor het laatst hier zat.
2: Ja, dat klopt.
0: En dat is al heel lang geleden.
2: Het was nog zomervakantie
0: en zo. Het was nog vakantie.
2: Ja.
0: En nu gaat het bijna sneeuwen.
2: Ja, oeh, gek.
0: Gek is dat, hè. Ja, heb je nog wat leuks gedaan?
2: Ik heb afgelopen zondag de Kuiprun gelopen.
0: De Kuiprun?
2: Ja.
0: Is dat leuk?
2: Ja, dat is voor het goede doel.
0: Mm-hmm.
2: En dan, nou ja, eigenlijk langs de grond van Feyenoord langs. Dus wel heel leuk om te doen.
0: Ja, dat is het enige nadeel. Ze zou het ergens anders moeten doen, hè?
2: Ja, oh.
0: Zei ze, terwijl ze enorm fan was van, hoe heette ze daar ook alweer, zei je?
2: Ik ga nu niet eens op antwoorden.
0: Nee, dat dacht ik
2: nee.
0: Al goed. Nou, mag ik er wel zeggen dat ik blij ben dat je er weer bent?
2: Dat mag.
0: We hebben hele leuke items vandaag in de aanbieding. We gaan straks namelijk op pad naar de Sterrenwacht bij Dordrecht. Of eigenlijk in de Biesbos. Daar gaan we naar de hemel liggen te staren. En wat is daar dan allemaal te zien? Dat horen we straks van Erik Blokland. Die heeft er heel veel verstand van. En we gaan het bier. Het is bijna oktober. En in oktober, dat roept iedereen Oktoberfest. We gaan natuurlijk weer hijsen met die enorme bierpullen. Daar gaan we uitgebreid over praten. Want dat gaat ook in Nederland gewoon gebeuren. Dus waarom zou je helemaal naar München afreizen? Dat is ontzettend eind rijden. David is er ook weer, daar zijn we ook blij mee. Die doet de technische ondersteuning. Vandaag betekent dat de chaos een stuk minder is dan een eerdere edities de afgelopen periode. We hebben het nieuws uit de buurt en natuurlijk ook de gezelligste muziek zoals deze plaats. Voilà.

Lego. Lego. Lego.

0: Geweldig, hè? Alex Warren is gewoon weer terug met Emerald Eyes. En dat betekent dat hij weer in Grenzeloos Weekend te horen is. En de dames die hadden hem al gemist. Maar hij is er gewoon weer terug van weg geweest. De Sterrenwacht Mercurius organiseert binnenkort een ruimtefestival. We gaan de ruimte ingeschoten worden met een feestelijke week. Wat is er allemaal te doen in de Biesbos? Dat gaan we vragen aan Erik Blokland. Goedemiddag, Erik.
1: Hoi, goedemiddag.
0: Nou, mooi dat je even tijd kon vrijmaken daar in de Biesbos. Hoe is het weer daar?
1: Nou, het is op en aan. Het is redelijk bewolkt. Maar tussendoor dan kunnen we de zon even zien. Dus dan, als er mensen in de buurt zijn of nog geen plannen hebben, dan kan er vandaag naar de zon gekeken worden met speciale filters uiteraard. En dat hopen we volgende week ook te kunnen doen. De voorspellingen voor het weer zijn in ieder geval gunstig. Dus dat scheelt.
0: Ja, als het gaat regenen, dan hebben we niks. Dan staan we daar gewoon tegen de wolk aan te kijken bij je.
1: Ook dat. Nou ja, we hebben met die festivals hoop je natuurlijk wel dat het goed weer wordt. En ook dat we mensen al iets kunnen laten zien, dat is ook wel fijn. We hebben zoveel activiteiten gepland, veel buitenactiviteiten ook. Ja, dan is het wel fijn om te horen dat het weer mee zit.
0: Ja, ja, jullie krijgen geweldig weer. Ik kom langs fietsen, hè? Dat weet je toch?
1: Ja.
0: Dus dat is helemaal geregeld. Hey, eventjes voordat we nou gaan kijken wat jullie allemaal gaan doen met de Spacecake, de ruimtefestivals. Wat doen jullie allemaal bij de Sterrenwacht?
1: Bij de Sterrenwacht doen we normaal groepen begeleiden, veel scholen ook. Of het losse publiek voor ieder die een interesse heeft of iets wil weten over de ruimtevaart weer op sterren kunnen. Dan begeleiden wij mensen in het museum en voornamelijk uitleggen van leuk, hè, die seizoenen of de maan en eb en vloed. En we hebben er allemaal wel van gehoord, maar hoe werkt het nu precies? Je kan meteorieten vasthouden, we geven planetariumvoorstellingen, VR-experience, er is best veel te doen, ook bij slecht weer. Maar op het moment dat het helder is, dan gaan we wel altijd kijken. En alleen volgende week, dan hebben we wel een speciaal programma. Dan hebben we veel buitenactiviteiten en eigenlijk gericht op alle leeftijden. Dus we hebben elke dag wel iets te doen met het spektakel eraf. Het start begint van 26 september, de zaterdag. Dan zijn we open van 1 uur 's middags tot 6 uur. Dan zijn in die week de entreegelden ook wat lager om meer mensen uit te nodigen. Van kom kennis maken met de astronomie en sterrenkunde. En afhankelijk van de interesse van mensen hebben op verschillende dagen, verschillende activiteiten. Van springcursus komen er hoe vind je eigenlijk een meteoriet, maar ook yoga momenten. Dus we hebben van alles.
0: Dat klinkt als heel erg veel van alles. Behalve dan het sterren kijken, want dat doe je 's nachts volgens mij.
1: Veel wel, vooral nu naar de komende tijd wordt het vroeger donker. En dan hebben we vooral mijn advies dan eind oktober of begin november, wanneer die klok teruggeschoven wordt, dan wordt het vroeger donker. Dus de sterrenkijkpret begint dan. We kunnen vroeger sterren kijken, ook voor kinderen hoeven niet meer zo lang op te blijven. Het wordt veel donkerder en vooral de wintermaanden, hoe kouder het is, hoe beter het is om door telescopen te kijken. Dus ook dat is het, ik advies. Koud weer, dat sta je met drie jassen aan, maar het is toch wel echt het beste.
0: Je krijgt een hele space week voor je kiezen. Dat gaat wel van alles nog wat worden. Je zegt al, je doet overal wat. En ook niet allemaal per se op het terrein van de Sterrenwacht. Wat gaat er dan wel gebeuren?
1: Klopt. Binnen de Sterrenwacht hebben we verschillende locaties waar er iets te doen is. Mensen kunnen dan vrij rondlopen en aansluiten bij verschillende hokjes of verschillende plekken waar lezingen gegeven worden of proefjes worden gedaan. Kinderen kunnen knutselen. We hebben zelfs een afdeling voor echt nog ouderwetse bordspelletjes, maar wel allemaal in thema. En dan rondom het terrein van de Sterrenwacht staan wat kraampjes, zowel voor eten als een soort van marktje komt er ook. Met ook buitenactiviteiten, experimenten ook. Veel kinderactiviteiten ook. We verwachten wel veel dat er ook veel kinderen komen, dat er genoeg te doen is voor hun. Dus eigenlijk voor alle leeftijden sowieso. Dat moeten we wel voorstellen, dat er voor iedereen wat te doen is. Vooral de verwondering voor de astronomie. Mensen kennis laten maken met die sterrenkunde. Door het op verschillende manieren te doen. Je kan een raket lanceren. Leuk, maar hoe werkt het nou precies? Nou, dat is voor kinderen en leuk om te doen. En spelende wijs. ja, een beetje te triggeren van, hè, hoe word je eigenlijk astronaut? Wat komt erbij kijken? Hè? Ga eens even 10 minuten op je hoofd staan en dan proberen een strikje te maken. Hè? Dat is nogal een uitdaging. Nou, dat kunnen kinderen dan proberen. Maar dat is hartstikke leuk om ja, de astronauten moeten dat natuurlijk ook doen. Dus dat zijn wel leuke kleine experimentjes om, dat, om op die manier kennis te maken met deze sector. En dat is de zaterdag waarmee we dan beginnen. En de loop van die week hebben we dus sowieso telescopen staan beschikbaar om naar de hemel te kijken. Vooral overdag de zon. Meestal mensen denken sterren kijken. Dan denk je aan sterren, planeten, 's avonds. Van je overdag ook gewoon wat kunt zien. Dus ook daarin nodigen we mensen uit van kom ook zeker overdag bij ons komen kijken. Dus we hebben raketten bouwen. We gaan ze ook lanceren. We hebben een dag van 65-plussers, dat er een quizdagje komt. We hebben ze ook een dag voor een mocktail. Gaan we mocktails maken. Er zit ook een lezingetje bij. En dus ook daarin hebben we weer een baravond, zeg maar. Gezellig hangen en babbelen. We hebben activiteit Zen onder de sterren, heet dat. Dat is dan dat yoga. Dat mensen denken, hey, hij gaat toch over yoga? Ja, dan valt dat daaronder. Dan krijg je, als je er op de website op klikt, veel meer informatie over hoe laat en maar dan gebeurt dat bij ons planetarium, dat je echt de sterren helemaal boven je hoofd hebt. En nou ja, dan oefeningen gaat doen. Er is genoeg in die week. En de afsluiting, dat is dan onze specialisme, wil ik het wel noemen. Dan gaan we het hebben over de meteorieten. Kijken of mensen het zelf achter kunnen komen wat een meteoriet is. En uiteraard gaan we het uiteindelijk uitleggen wat het is en hoe je ze vindt. En dan mogen mensen het ook echt wel eentje vasthouden.
0: Geweldig, jongen. En raketten bouwen en meteorieten vasthouden. Ik vind het super. Alles kan. En die meteorieten die je vast kan houden, zijn dat echte? Of zijn die verkocht intussen? Ja.
1: Nee, dat is echt. En dat maakt het dan juist zo leuk. Dat mensen dat we geleerd hebben van hoe herken je ze dan. En uiteindelijk als je dan eentje in je handen hebt, dat lijkt mij bijzonder. Ik denk voor veel mensen wel dat je dan iets vast hebt wat ouder is dan de aarde zelf. Nou, als je dat soort dingen realiseert en dat dan in je handen hebt, ja, dat maakt die brug, die stap naar de astronomie toe zo, ja, laat ik tastbaar, maar ook wel voor ons belangrijk dat het begrijpelijk wordt voor mensen. Je hoeft voor die Space Week, voor al die activiteiten die we organiseren, ook de lezingen, hoef je geen kennis voor te hebben. Je moet er gewoon van genieten, laat je verwonderen. Het is voor ons de bedoeling dat iedereen het begrijpt. Dus als er een kind van 7 in de zaal zit met de rest allemaal volwassenen, dan wordt het zo uitgelegd dat zelfs de volwassenen het snappen. Hè?
0: Nou, dat is wel fijn, ja. Er is er voor mij ook nog hoop, dus dat is een zekere reden om even langs te komen. En jullie zijn zo het hele jaar met van alles bezig. Ik bedoel, we hebben het nu dan over het ruimtefestival, wat we dan over een week gaan krijgen. Maar het hele jaar hebben jullie allerlei bijzondere dingen. Dus ik denk dat je daar nog eens wat over moet gaan vertellen.
1: Ja, we zijn 5 dagen in de week geopend, het hele jaar door. De zaterdagen tot 10 uur standaard. Alleen in de wintermaanden komen er een aantal extra dagen bij. Extra avonden, vrijdagavond, waar we open gaan voor het sterrenkijken. En uiteraard hebben we speciale, onze eigen activiteiten of events, maar ook gebeurtenissen aan de hemel. Denk aan zonverduisteringen, een maanverduistering 4:30 s'nachts, dan zijn we ook gewoon open. Dus ook dat soort momenten telt dat zeker mee. Wanneer er een komeet te zien is, nou, dan houden we ook bij onze socials, onze website, onze nieuwsbrief. Dus als er mensen zeggen van, hey, als er zoiets komt, wil ik wel op de hoogte gesteld worden. Nou, dan hebben we genoeg manieren om mensen aan die informatie te laten komen. Ja. Maar dat kan ook niet per se via de sterrenwacht. Wij hebben ook veel partners waarmee we samenwerken. Een Space Week hebben we dan veel samenwerking ook met ESA, de Europese ruimtevaartorganisatie. We hebben het weekend van begin oktober, 3 en 4 oktober. Dan doen we mee aan de Weekend van de Wetenschap. Heel veel sterrenwachten zijn dan ook geopend. En wij doen aan dat soort events ook aan mee. Dan is het wel heel gericht op wetenschap, maar dan gaan we daarin ook weer specifieke proefjes doen. Wij hebben de komende week, niet de komende week, maar met die Space Week, dat we samen gaan werken met de bibliotheek Aanzet op verschillende locaties. Zowel in Dordrecht als in Barendrecht, dus ook een omgeving, doen we daar en samenwerken om bij hun op locaties ook activiteiten te organiseren. Dus daar kunnen ook mensen naartoe komen.
0: Nou, dat moet gaan lukken en dat kunnen we allemaal teruglezen op de website van de Sterrenwacht Mercurius. Dus dat gaan we dan maar doen bij deze. Erik, mag ik je danken voor je uitleg?
1: Ja, graag gedaan.
0: Ik dank je voor je tijd en we gaan elkaar binnenkort zeker nog eens spreken bij de komende zaken.
1: Dat wordt leuk, tot binnenkort.
0: Mooi zo. Ja, nou, hou het veilig daar in het Biesbos en we gaan je spreken. Dat was Erik Blokland van de Sterrenwacht Dordrecht. Die zijn altijd heerlijk actief met van alles en nog veel meer. En zeker een aanradertje om eens wat leuks mee te gaan doen. Als je dan in het Biesbos komt en je telefoon niet meer, dan kan je zomaar opeens gaan roepen van: help, ik heb hier een noodgeval. Dit is...

0: Het Contact schrijft. In Alblasserdam komt een tweede opvanglocatie voor vluchtelingen uit Oekraïne. De gemeente gaat daarvoor een pand aan de Kelvinring huren en verbouwen, waar plek is voor 105 mensen. De nieuwe locatie vervangt de opvang in de Jozua-kerk, die inmiddels is gesloten. De verbouwing begint de komende maanden en wordt deels betaald met geld van het Rijk.
1: De website Sliedrecht 24 meldt. Bij station Sliedrecht Baanhoek is het spoortaluut vervormd. Spoorbeheer ProRail begint daarom maandag met herstelwerkzaamheden die tot begin 2027 duren. Tijdens de werkzaamheden blijven de treinen rijden, maar tijdelijk langzamer. Het taluut wordt verstevigd, zodat treinen er weer veilig en betrouwbaar overheen kunnen rijden.
2: En dat is heel erg belangrijk, want dat spoor dat is ontzettend belangrijk nu de brug van de N3 met de Papendrechtse brug dus afgesloten is. Dat betekent dat dan dat spoor heel veel mensen van de ene kant naar de andere kant van de rivier brengt. Helaas mogen er dan weer geen fietsen meer mee. En zo is er altijd wel weer wat te mopperen. Het is een leuke oude kraker in Grenzeloos Weekend. Iedereen kent deze plaat wel van de Tom Tom Club. En daarom draai je hem ook met heel veel liefde en genoegen. Dit is Wordy Rapping Hoods.

0: Atos RTV meldt. Theater De Willem in Papendrecht begint dit seizoen met een nieuw concept. Jazz op zondagmiddag. Op 3 zondagen is er live muziek in de foyer met een drankje en een ontspannen sfeer. De eerste middag is zondag 20 september. Met het concept wil De Willem live muziek toegankelijk maken in een kleinschalige setting. Op de site van RTV Ridderkerk lezen we. In Ridderkerk is een belevingswoning geopend waar inwoners leren hoe ze brand kunnen voorkomen. Bezoekers ontdekken op een interactieve manier hoe snel een woningbrand kan ontstaan en wat ze zelf kunnen doen. Ook kunnen ze in gesprek met medewerkers van de brandweer en hun eigen kennis testen. De woning staat aan de Hollandse Straat 74 en is tot en met 31 december gratis te bezoeken.
1: Weekblad De Brug schrijft over. 10 basisscholen uit Zwijndrecht en Hendrik de Ambacht doen vanaf maandag mee aan de e-waste race. 4 weken lang zamelen leerlingen klein elektronisch afval in en geven oude apparaten een tweede leven. De leerlingen verzamelen punten met inzamelen, repareren en hergebruik van apparaten. De school met de meeste punten wint een volledig verzorgd schoolreisje. Zo helpen de kinderen mee aan minder afval en een beter gebruik van grondstoffen.
2: En ze zullen vast hun best doen, maar ze krijgen concurrentie. Want natuurlijk overal in de buurt kan er meegedaan worden aan die e-waste race. En dat betekent dat natuurlijk nog veel meer scholen en ook verenigingen en dat soort van zaken mee gaan doen aan de e-waste toestanden. En dat is goed, want een klein elektronisch afval dat moet verzameld gaan worden. We hebben veel te veel weggegooid de laatste decennia. En dat is zonde. Maar goed, dan gaan we een beetje hier op de betuttelende toon zitten. En daar zijn we niet voor bij Grenzeloos Weekend. Heel lang geleden, ik denk in de jaren 80 dat het is geweest, had je een duo. Die heette Ronald en Donald. En die maakten een liedje getiteld Quack Quack Quack. Heel raar liedje, maar heel erg vrolijk. En daar is een vervolg opgekomen. Ik weet niet of dat van dezelfde makers is, dat vermoed ik niet. Maar dat kwek, kwek, kwek komt er steeds een beetje in terug. Maar dan op een andere manier en met een lekker disco-beatje eronder. Nou, die plaat die gaan we strakjes draaien. En dan moet je maar eens even kijken of je Talk of the Town herkent. Dat je zegt van, hé, maar de plaatje uit de jaren 80, die ken ik daar ook nogal in terug. Voordat het zover is, moeten we nog eerst een plaatje gedraaien van de Counting Crows. En dit is Accidentally in Love.

0: Je wordt er vrolijk van. Je wordt nou echt vrolijk van. De Quack Quack Quack song en de kenners onder ons die herkennen nogal Ronald en Donald met het Quack Quack Quack liedje. Reeds. We gaan over naar het Oktoberfest Bierfestival. Het was al eerder en ook nog eens uitverkocht en succesvol. Het Ridders Oktoberfest. Het gaat terugkomen in Ridderkerk begin oktober. En John Stip is hier, want die weet er alles van.
1: Ja, nou, dat klopt.
0: Het gaat gewoon weer gebeuren, hè?
1: Het gaat zeker weer gebeuren, ja. Daar waren we in de voorbereiding al zeker van. Mm-hmm. Maar dan blijft het bij woorden. En het is nu ook bij daden, want alles ziet er goed uit voor de vergunning. We zijn bijna uitverkocht, dus niks meer wat ons tegenhoudt.
0: Even kijken, Oktoberfesten, dan denk ik altijd Beieren, München, veel bier en dat is het wel.
1: In de uitstraling is het een traditioneel Oktoberfest. Uh-huh. Als je binnenkomt en de muziek hoort, wordt het wat Nederlandse.
0: Okay.
1: daar staan de Nederlandse Oktoberfesten wel bekend om. We hebben wel bijvoorbeeld Otto Lagerfeld, die zingt wat Duitse slagers. Uh-huh. In Duitsland geboren, maar ondertussen woont die meneer netjes in Nederland. En de DJ, Face DJ Bas, zorgt er ook wel voor wat Duitse nummers tussendoor. Hoor je een strookkapel, komt met een mooi repertoire. En dan hebben we natuurlijk Gerard Joling en Helemaal Hollands voor wat Nederlandse hits. En het bier staat wel centraal vaak op zo'n Oktoberfest. Ja. Daarbij hebben we een prachtig arrangement daar nog omheen. Maar in uitstraling traditioneel, in uitvoering wat naar de Nederlandse toe gaat.
0: Hollandse. Ja. Met Gerard Joling, hoe moet ik dat voorstellen? Doet een optreden of gaat hij de hele tijd gezelschap houden, zeg maar?
1: Voor het budget is het handiger dat hij maar een half uur er is.
0: Nee. Ah, die houdt wel van een feestje.
1: Nee, die houdt zeker van een feestje. Maar zijn agenda die is wel uitdagend. Maar, maar die komt voor een aansluitend optreden.
0: Okay. Ja, dus, goed, oké. Okay. Fantastische afsluiting dus eigenlijk.
1: Oh, sorry. En om 8 uur ongeveer treedt hij op. Dat kan ik wel stellen. Maar ik bedoel, het is niet dat hij op meerdere momenten op de avond optreedt.
0: Nee, dat snap ik.
1: Hij treedt, hij heeft één optreden.
0: Maar hij is erop. Voor de rest is het Oktoberfest. Dus het bier, zeg je al.
1: Ja.
0: Mag je dan verwachten dat er speciaal biertjes gaan komen of is het gewoon één pot nat?
1: Nee, we hebben nu wat vaste partners. We hebben je hebt een traditioneel biermerk waar je op moet inschrijven. Mm-hmm. Bij succes zouden we ervoor kunnen kiezen om dat volgend jaar toe te voegen. Maar dat heeft wel, dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Dus we werken met de bekende merken.
0: Ja. Waarom doe je het in een tent?
1: Wat ons betreft hoort een Oktoberfest in zo'n festivaltent. Dus. Dat past er bij ons helemaal bij. En wie weet kan zo'n tent in de toekomst ook een slagje groter. En dan kan er ook misschien een speciaal biertje bij. En ja, wat er allemaal te doen is, we hebben natuurlijk de muziek, maar we hebben ook wat leuke spelvarianten. Dus we zeggen dit is de editie 2.0. Mm-hmm. Dus voor de mensen die 2017, 18 en 19 zijn geweest. We gaan nu een stapje verder. We blijven wel bij de basis wat gezellig is, maar we voegen wat leuke dingetjes toe.
0: Ja. Als ik dan weer die plaatjes voor me zie uit München en zo, dat zijn van die bierpullen zo groot. Normaal mensen die doet er een week mee. Hebben jullie die ook?
1: Ja, we hebben eigen bierpullen aangeschaft. Ja, kunststof bierpullen. We hebben pullen van een liter.
0: Joh.
1: En een halve liter.
0: Ja.
1: En dan gewoon de normale, welbekende afmetingen. Ja. Dus de mensen zijn niet verplicht om een bierpul. Maar je ziet vaak in het begin wel dat ze voor de traditie gaan en een pul van een liter bestellen.
0: Mm-hmm.
1: Maar dat slaat wel wat sneller dood dan als je gewoon even een halve liter doet of nog wat kleinere. Maar dat is aan de mensen zelf.
0: Mm-hmm.
1: Dus die zijn. En we hebben zelfs een wijnbar. Meestal zijn de wijnen wat minder goed op zo'n event. Maar we hebben daar een mooie partner voor. Dus we proberen echt te laten zien van de selectie wat we hier hebben is wel echt over nagedacht.
0: Dus het wordt niet een goedkoop zuipfestijn. Het wordt gewoon echt een mooi feest eigenlijk. Met kwaliteit.
1: Ja, het wordt zeker met kwaliteit. Want ook, hè, we praten nu over alcohol, maar je ziet ook een wat sportievere trend in de samenleving ontstaan. Dus we hebben ook juist gefocust op drankjes met of minder alcohol, of juist alcoholvrij. Mm-hmm. Dus het is niet zo dat je alleen maar voor het zuipfestijn kan komen. En licht en geluid hebben alles net even wat verbeterd. Mm-hmm. En we zien dat het goed ontvangen wordt. Ja, we zijn bijna uitverkocht, dus dat is geweldig.
0: Trijenpark in Ridderkerk, daar gaat het gebeuren. Ja. Hoe komen de mensen bij je om informatie te vinden, in te schrijven, dat soort van zaken?
1: www.riddersoktoberfest.nl. Dat is onze website waar eigenlijk alle informatie op staat. Ridders Oktoberfest heeft ook een eigen Facebookpagina en een Instagrampagina. Mm-hmm. Of voor de actuele informatie. Ik raad mensen altijd aan dat te volgen. En ja, inderdaad, op Sportpark Rijenpark, dus waar KCR gevestigd zit. Daarachter heb je zeg maar het oude veld 7 van Slikkerveer. Mm-hmm. Wat een toekomst een hockeyveld wordt. Dus de faciliteiten qua parkeren, ook voor fietsen. Het
0: voldoet. Is
1: de locatie is echt 2.0. Ja, ja, ja. Waar het voorheen pittoresk in de woonwijk was, hè, bij Drievenliet. Uh-huh. Wat ook geweldig was, maar dat geeft wel meer voet in aarde. Dit leent zich wel wat meer voor dit event.
0: Fantastisch, leuk. John Stip, bedankt voor je uitleg. En tot in oktober.
1: Bedankt voor de uitnodiging.
0: Zeker weten. En er gebeuren heel rare dingen in de top 40 trouwens. Er komt de plaat nieuw binnen in de top 40 op 16 met Superstip. En hij staat er 22 weken in. Hoe zit dat precies? Ja, dat heeft alles te maken met TikTok. Je zou het niet geloven, maar exact 18 jaar na dato komt Ilse de Lange terug in de top 40 met So Incredible. En hij is nieuw in de top 40, dus daar is hij dan.

0: Lokaal nieuws.
1: De combinatie Ridderkerk. In Ridderkerk wordt op zaterdag 10 oktober de vrijwilligersmarkt gehouden. Bezoekers kunnen in het gemeentehuis en de bibliotheek kennis maken met verschillende vrijwilligersorganisaties. Er zijn vacatures, stands en bezoekers kunnen een talentenscan doen of persoonlijk advies krijgen. De markt krijgt dit jaar een extra feestelijk karakter vanwege het internationaal jaar van de vrijwilliger.

0: Soul Sister in the Way to Your Heart. In grenzeloos weekend met nieuws en informatie uit jouw buurt op de radio. We gaan zo afscheid nemen van het programma. Dan gaat het weer een hele week duren voordat we terug zijn. En hopelijk zijn de dames er ook bij. Floortje, ben je er volgende week weer?
1: Ik ben er volgende week zeker. Oh,
0: ga je nog wat leuks doen van de week?
1: Nou, eigenlijk weet ik het nog even niet. Ik denk het niet. Ik denk gewoon veel school.
0: Veel naar school. Ja, daar is niks over te vertellen. Het is gewoon saai.
1: Ja, dat is niet zo spectaculair. Maar dat is het.
0: Ja. En jij, binnen volgende week?
2: Dat is wel de bedoeling.
0: Ah, dat is gezellig. Dan zijn we compleet. Dat is mooi. Ga je nog wat leuks doen van de week?
2: Ik krijg woensdag te horen of het onderwerp voor mijn PWS goedgekeurd is.
0: Oh.
2: Dus dat is wel belangrijk.
0: Wat was dat ook alweer?
2: Mijn onderwerp is reclames en hoe dat de consument beïnvloedt.
0: Oké. Eventjes om even voor te gaan zitten.
2: Ja.
0: Leuk om dat in de laatste minuut van het programma nog even te vertellen.
2: Precies.
0: Maar we gaan je wel eens uitnodigen om erover te vertellen, geloof ik. Ja, dan kan je eens even losgaan. Zeg, we hebben nog een belangrijke taak. Verleden week was ik het strak vergeten. Je voelt hem al aankomen.
2: Oh nee.
0: Ja,
2: ben
0: zeker.
2: Ben iemand vergeten te bedanken?
0: Ik ben iemand vergeten te bedanken. Zou jij het voor me willen doen?
2: David, heel erg bedankt dat je vandaag weer wilde schrijven.
0: We hebben nog heel even naar het nieuws van het einde van het programma. Daarna hebben we of non-stop of sport misschien wel zomaar op je radio. Kan zomaar gebeuren, hè? Die dingen die gebeuren. Want het is weer winterseizoen en dan komt alles gewoon weer terug. Zullen we Shirley Zwerens nog heel even draaien dan?
2: Klinkt goed.
0: Heel even, tot aan het nieuws. Nou, tot de volgende keer. Doei.

0: Uw bedrijf op Merwe RTV. De streekomroep biedt u de mogelijkheid om reclame te maken. Dat kan zijn voor uw bedrijf, organisatie of vereniging. Uw reclame is te horen en te zien in de regio. Maak reclame op Merwe RTV. Interesse? Mail redactie@merwertv.nl.
1: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Britse Labour-regering wil strafzaken waarbij sprake is van seksueel geweld sneller gaan afhandelen. Premier Burnham hoopt met nieuwe maatregelen de achterstanden bij de rechtbanken te verkleinen. In Groot-Brittannië staan zo'n 80.000 strafzaken in de wacht. Bijna een vijfde zou te maken hebben met seksueel geweld. Het is de bedoeling dat deze zaken een vaste datum krijgen, zodat ze niet meer kunnen worden uitgesteld. Nu gebeurt dat nog vaak, wat traumatisch is voor slachtoffers. Verder krijgen rechtbanken voor deze zaken aparte ruimtes, zodat slachtoffers en verdachten elkaar niet meer tegenkomen. Op het terrein van Tata Steel in IJmuiden woedt een zeer grote brand. Dat meldt de veiligheidsregio. Het gaat om een brand bij een transportband. De brand veroorzaakt veel rook. Rusland zou binnen enkele maanden de NAVO willen testen met kleine aanvallen. Dat zeggen drie Europese inlichtingenchefs. Zo zou Poetin willen testen of de NAVO-landen elkaar te hulp schieten. Ze willen niet vooruitlopen op hoe zo'n test eruit zou zien. Maar volgens hen is duidelijk dat Rusland onrust wil zaaien. In Overloon is de brand bij een paddenstoelenkwekerij geblust. Het vuur ontstond vanochtend en er kwam veel rook bij vrij. En het dak waar de brand woedde zat asbest. Dat is volgens de brandweer verspreid in de omgeving. De eigenaar heeft rook ingeademd.

0: de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vigino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
2: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
3: Mag.
4: Wat mag?
3: Je weet wel, Mac.
4: Hè?
3: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
5: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
6: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
7: Dit is Merwe Radio. Dit is Merwe Radio met nu het...

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Op het terrein van Tata Steel in IJmuiden heeft een brand gewoed. Het vuur brak volgens de veiligheidsregio uit bij een transportband bij een van de hoogovens van de staalfabriek. Na ongeveer een uur meldde Tata dat de brand onder controle was. Omdat er veel rook vrij kwam, kregen omwonenden het advies om ramen en deuren gesloten te houden. De Britse regering neemt maatregelen om strafzaken waarbij sprake is van seksueel geweld sneller te kunnen afhandelen. Deze zaken krijgen vaste data, zodat ze niet meer kunnen worden uitgesteld. Door grote achterstanden gebeurt dat nu vaak en dat is traumatisch voor slachtoffers. Ook krijgen rechtbanken aparte ruimtes, zodat slachtoffers en verdachten elkaar niet meer tegenkomen. Europese inlichtingenchefs waarschuwen voor aanvallen vanuit Rusland. President Poetin zou met kleine aanvallen onrust willen zaaien. Ook wil hij testen of de NAVO-landen elkaar te hulp schieten, zoals is afgesproken. Het is niet duidelijk om wat voor aanvallen het gaat, maar het zou kunnen gaan om drones of een kleine inval bij een buurland van Rusland. In Brussel bespreken de ministers van Buitenlandse Zaken vandaag onder meer hoe ze moeten reageren als bij een Russische aanval doden of gewonden vallen. De Engelse darter Luke Littler doet niet meer mee aan het Eurotour-toernooi in Maastricht volgende maand. Hij wil niet meer in Nederland spelen nadat hij afgelopen weekend in Amsterdam werd uitgefloten door het publiek. Afgelopen voorjaar gebeurde dat ook in Rotterdam. De tweevoudig wereldkampioen zegt geen tijd te willen verspillen aan toernooien waar hij wordt uitgefloten. Nederland is niet het enige land waar Littler te maken krijgt met vijandig publiek. Hij wil om dezelfde reden ook al enige tijd niet meer in Duitsland spelen. Het weer, vanavond klaart het op en de wind zwakt af. Het koelt vannacht af naar 8 tot 14 graden. Morgen bewolkt, maar in de middag kan de zon af en toe even doorbreken in het zuiden en westen. Het wordt dan een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merweRTV.nl.

0: per week? Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
1: Nu in het theater. Familiegeheimen. Bizarre, komische en sappige geheimen met teksten van onder andere Claudia de Breij. Voor tickets en data check familiegeheimen.com.
2: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar KAS20.
3: Op zoek naar de oplossing tegen zowel huidveroudering als pluizig haar? Ontdek 100% pure arganolie van arganwinkel.nl. Al ruim 12 jaar actief in Nederland. Biologisch, koud geperst en kosmos gecertificeerd. arganwinkel.nl. Bestel nu jouw gratis proefflesje op arganwinkel.nl/gratis.
4: Dit is Merwe Raad.

0: is Merwe Radio.
1: Goedenavond, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Op het terrein van Tata Steel in IJmuiden heeft een brand gewoed. Het vuur brak volgens de veiligheidsregio uit bij een transportband in een van de hoogovens. Na ongeveer een uur was de brand onder controle. De Britse Labour-regering wil strafzaken waarbij sprake is van seksueel geweld sneller gaan afhandelen. Nu worden die vaak uitgesteld, wat traumatisch is voor slachtoffers. Daarom komen er vaste data voor deze strafzaken. En de Engelse darter Luke Littler doet niet meer mee aan het Eurotour-toernooi in Maastricht volgende maand. Hij wil niet meer in Nederland spelen, nadat hij afgelopen weekend in Amsterdam werd uitgefloten door het publiek. Het weer, vanavond klaart het op en vannacht daalt de temperatuur naar 9 tot 13 graden. Morgen eerst bewolkt, later wat zon. Het wordt dan maximaal 21 graden.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merweRTV.nl.

0: van 6 tot 8 op Merwe Radio.
1: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Britse regering neemt maatregelen om strafzaken waarbij sprake is van seksueel geweld sneller te kunnen afhandelen. Deze zaken krijgen vaste data, zodat ze niet meer kunnen worden uitgesteld. Door grote achterstanden gebeurt dat nu vaak en dat is traumatisch voor slachtoffers. Ook krijgen rechtbanken aparte ruimtes, zodat slachtoffers en verdachten elkaar niet meer tegenkomen. Amerikaanse nieuwsmedia klagen het Witte Huis aan omdat ze daar niet meer mogen komen. Vrijdag maakte president Trump bekend dat journalisten van CNN, MS Now en Politico niet meer welkom zijn, omdat hun berichtgeving hem niet bevalt. Een dag later bleken de pasjes van de journalisten niet meer te werken. Trumps verbod is volgens de media in strijd met het Eerste Amendement, zegt correspondent Sjoerd en Daas.
3: Het Eerste Amendement gaat over persvrijheid onder andere. Trump zei, ja, nepnieuws is de reden van deze ban. Ik moet ze niet. Nou ja, zij gaan daar dus nu tegen in met z'n drietjes.
2: De zaak wordt waarschijnlijk deze week al behandeld. In Oost-Japan staan straten en wegen onder water vanwege een krachtige orkaan die aan land is gekomen. Volgens de autoriteiten moeten Japanners zich komende uren opmaken voor meer hevige windstoten, stortregens en modderstromen. Dat zorgt nu al voor overstromingen. Met alle gevolgen van dien, zegt correspondent Anoma van der Veren.
4: En het treinverkeer ligt op verschillende plekken gewoon helemaal plat. Honderden vluchten zijn geschrapt. En het belangrijkste nu is, die storm die trekt dus nog verder naar het noordoosten toe. Dus ja, de schade kan vannacht nog flink oplopen.
2: In de omgeving van Tokio zijn noodmaatregelen van kracht. Speciaal voor fans van The Sound of Music is er een museum geopend in Salzburg. De stad trekt al decennia musical fans door de vele beroemde locaties uit de film. En nu is er dus een speciaal museum. Het weer, vanavond klaart het op en de wind zwakt af. Het koelt vannacht af naar 8 tot 14 graden. Morgen bewolkt en af en toe zon bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
5: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
6: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
1: Dit is Merwe Radio.

Ja, goedenavond en welkom bij Luxuur. Het programma waar je nieuwe rock, alternatief en indie muziek hoort. Aflevering 119. Het is vandaag 21 september, de dag dat Don Felder 79 jaar is geworden. Maar het is ook de dag dat Lee Kerslake in 2020 op 73-jarige leeftijd overleed. Dit is Luxuur. Leuk dat je luistert. Ja, ik denk dat je de naam Don Felder wel kent en zelfs misschien wel weet dat het de gitarist is of een gitarist van de Amerikaanse country rock band Eagles. Hij is dus vandaag 79 jaar geworden. En Lee Kerslake, ja, die is dus vandaag 6 jaar geleden overleden. Op 73-jarige leeftijd. Was dus anders vandaag ook 79 geweest. Ja, hij is vooral bekend als de vaste drummer en achtergrondzanger van de rockband Uriah Heep. Nou, die band heeft klassiekers voortgebracht en natuurlijk ook Eagles hebben... Klassiekers voortgebracht en hier rond 7:15 en 7:15 ook klassiekers door de speakers. Om alle wachten terug voor Luc waar ik een tip van de luisteraar uit de Hoedtover dat ze ook zomaar eens een klassieker kunnen zijn. En voor de rest dus lekkere nieuwe rock, alternatieve muziek en ook indie muziek natuurlijk in Luxuur. De nieuwe single van In Color die heet High en dat is een nummer gebouwd op emoties, sfeer en oprechtheid. En dat laat zien dat soms de simpelste momenten de meeste impact hebben. Met High bewijst de band dat ze hun eigen plek aan het veroveren zijn in de hedendaagse alternatieve muziek zien. In Color is afkomstig uit Nashville en heeft gestaag naam gemaakt met doordachte songwriting en een sound die de alternatieve rock combineert met wat moderne indie pop. En in plaats van elke trend na te jagen heeft de band zich gericht op het creëren van muziek die authentiek en herkenbaar aanvoelt. En was vandaag de openingsplaat dus In Color en High. En dan nog met een minder bekende band Pressure, een nummer van Yes to All. Het sluit naadloos aan bij de muzikale koers die de band Yes to All uit de Achterhoek heeft ingezet. Het is een track met een stevige new wave en post-punk vibe waar een prominente rol is weggelegd voor een melancholische synthesizer en strakke, stuwende drumcomputer. En zoals de titel al verraadt, staat het nummer in teken van de constante sociale en mentale druk die mensen in het leven dagelijks kunnen ervaren. Ja, misschien ervaar je dat zelf ook al, ja. Sleur en verwachtingen. Het omschrijft het gevoel gevangen te zitten in de dagelijkse sleur en te moeten voldoen aan de hoge verwachtingen van de buitenwereld. En dat gaan we leiden tot een gevoel van emotionele leegte. Daar gaat het nummer dus over. Yes to All met Pressure. Straks ook de nieuwe van Johnny Marr. Dit is Luxuur. Leuk dat je luistert. Nog leuk als je blijft luisteren.

Ja, op het derde nummer van zijn aankomende vijfde studioalbum, The Age of Everything, na Spin en Ophelia, laat Johnny Marr horen hoe hij zingt over een aantal wereldse problemen, maar tegelijkertijd verzet vindt in idealisme. En zelf zegt hij hierover: ik wilde een tekst die paste bij de uitbundigheid van de muziek, maar die tegelijkertijd ook eigenlijk gaat over verzet tegen cynisme en corruptie. Met zinnen als: niet iedereen redt het, verander het weer en breek het. Kom in actie om de waarheid te achterhalen. Open je ogen om de waarheid te zien. Ja. Eerder dit jaar werd er een videoclip opgenomen tijdens Marr's grootste soloconcert tot nu toe in de Castlefield Bowl in Manchester. Ja. Kwart over zeven geweest, net 1 minuut geweest. 16:07, tijd voor een alternatieve klassieker. Het is een nummer van een Britse rockband. En het is het openingsnummer en deze single van het album Sticky Fingers. Ja, over welke band zou ik het hebben? Ja. Die is niet moeilijk meer, denk ik. Maar goed. Het liefst heeft de prominente blues rock riffs en dansbare rock ritmes, maar is vanwege de teksten veel bekritiseerd. Zo mocht de band het in 2006 bij hun eerste concert in China niet spelen. De inspiratie voor het nummer kwam van de zwarte achtergrondzangeres Claudia Lanier. En dat rocknummer kent een serieuze ondertoon, want het is gebaseerd op slaven die vanuit Afrika en New Orleans terechtkwamen. Maar het werd bewust best wel suggestief gehouden, zodat ook veel mensen dachten dat het over heroïne ging. En heroïne had in die tijd brown sugar genoemd.

staat in de rockkwartet Just Penelope uit Bloomington. Dat is Indiana. Heeft een debuut-EP afgelopen vrijdag uitgebracht. En de eerste single After was daar al van uitgekomen. Opgenomen in 3 dagen in een thuisstudio in een blokhut-stijl aan de rand van Bloomington. Sluit de EP met 4 nummers af. En het nummer kenmerkt zich door gelaagde instrumentatie, sprankelende synthesizer en zware gitaren. Die de zelfverzekerde zang van Ella Curiel ondersteunen. De zelf geproduceerde track weerspiegelt de mix van indie rock en grunge van een band waarbij emotioneel geladen melodieën worden gecombineerd met best wel gelaagde productie als je het zo hoort. Hè. Afterworldie van Just Penelope. Just Penelope. Straks terug voor de kwijt tip van de luisteraar uit de hoogte ogen zo. Hoog hoed het over. Is heel moeilijk hoor, aardigs. Vorige week was dat mijn eigen vriendin Jacqueline de Voogd met Need You Tonight van INXS. Maar nu is het Beethoven met Lasagne. Het is een beetje een soft rock nummer gebouwd op pedal steel en akoestische warmte. Met Maya Bots zang die zweeft over teksten over je kleine en gevangen voelen in een relatie die zo intiem is dat je niet meer helder kunt denken. Het nummer verscheen voorafgaand aan een album I See Them, I See Me dat ook afgelopen vrijdag uitkwam. En is opgenomen met minimale voorbereiding in verschillende studio's. Om er iets eerlijks en leuks van te maken en mee vast te leggen. En dan kon je misschien nog denken, pedal steel, wat is dat? Ja, nou, noem dat even tussen neus en lippen door. Maar pedal steel is eigenlijk een soort gitaar die je plat legt. Misschien zelfs op poten legt. En waar je dus achter zit, in plaats van waar je staat achter die gitaar. En zittend die gitaar speelt, een pedal steel. Luister naar Beethoven. Hier is Lasagne in Luxuur. We gaan straks luisteren naar een nieuwe Fiddlehead. Die is ook fantastisch. Blijf erbij.

0: Give me a call back, all right? Bye.
1: Wat een wereld in zit, zeg. Fiddlehead hoorde je en heeft een eerste single uitgebracht al eind juni, maar dat is de eerste single sinds een geweldige debuutalbum. Nee, het is geen debuutalbum, maar wel een geweldig album. Dead is Nothing to Us uit 2023. En ze hebben een nieuwe EP uit en die bevat 3 nummers, waaronder de titeltrack die je zojuist hoorde, Baby I'll Change. Dat nummer werd geschreven na het overlijden van de moeder van de zanger Patrick Flynn in 2024. En de gitarist Alec Henry zegt erover: we gingen naar Pat's huis om hem te steunen in een moeilijke tijd en uiteindelijk zijn we muziek gaan schrijven. Het kwam voort uit een heel goed gevoel, uit de wens om op dat moment samen muziek te maken. En dat gaf ons de vrijheid om te experimenteren. En de band hebben dat alles eigenlijk vanwege de aard van hun leven en de relatie met het maken van muziek. En eigenlijk is het gewoon creëren van kunst, het is niet carrière gericht, al dus de band. Die wel een wereldsingel maakt, zeg, met ja, Baby I'll Change You door Fiddlehead. En het is nu tijd voor de truc van Luc, waar ik het tip van de luisteraar uit de ooghoed gaat over. En zit je erin, dan kan je er op dit moment uit zijn. En degene die er op dit moment uit is, is Jan van Sint-Anneland. En bij die ik moet altijd denken aan Maradona. Maar dat komt niet door de voetbalkwaliteiten van Jan. Dat komt meer door het liedje wat hij erin de hoed gestopt heeft. Maar dat zijn voetbalkwaliteiten niet wil onderschatten natuurlijk. Nee, ik denk dat je wel weet waarover ik het heb dan. Want welk liedje staat onlosmakelijk verbonden met Diego Maradona? Inderdaad. De truc van Luc is de tip van Sint-Anneland. Jan van Sint-Anneland zelfs. Hier is Opus en Life is Life.

Ja, na de truc van Lugo, die Falling, de nieuwe single van Beatlab. Nee, Bleedslab. Een nummer dat de indieband schreef in een hutje in het bos. En dat draait allemaal om verliefd worden en jezelf helemaal verliezen in iemand anders. Vertelt de Dreampop-formatie zelf. Dagdromen over onrealistische scenario's en proberen jezelf weer met beide benen op de grond te zetten. Ja, en dit is de nieuwe single van Radio Free Alice.

Radio Free Alice hoorde je. Met de nieuwe single Crying With You. En dat is waarschijnlijk het laatste voorproefje van de nieuwe album van de band. What's In Between. Want die verschijnt eind oktober. Het debuutalbum van het Australische Radio Free Alice. Dus. En dat is pas 6 jaar na hun eerste single. Een beetje galmende gitaar. En de nieuwe single heeft een new wave-achtige sound daardoor. En de piano zorgt voor een symfonisch tintje. En de bas voor de nodige swing. Ouderwets goed, zou ik bijna zeggen. Ze staan in de Amsterdamse Tolhuistuin op 10 november. Voor de liefhebbers. Hè? Tijd voor een alternatieve klassieker uit de speaker in de vorm van de plaat en zijn verhaal. Hij wordt wakker en heeft nergens zin in. Geen zin om op te staan, geen zin om te praten en al helemaal geen zin om zich druk te maken wat anderen van hem vinden. Buiten wacht de wereld, maar vandaag kan de wereld hem gestolen worden. Ze kunnen hem vragen stellen wat ze willen. En vertellen wat hij moet doen of proberen hem ergens verwarmd te krijgen, maar het antwoord blijft hetzelfde. Nee. Hij heeft geen behoefte aan verplichtingen. Geen behoefte aan mooie woorden en geen behoefte om zich te verantwoorden. Laat anderen maar rennen, werken en zich druk maken. Hij blijft liever liggen. Hij kijkt voor zich uit en doet helemaal niets, want vandaag wil hij maar één ding. Met de rust gelaten worden. Oftewel, verzucht hij bij zichzelf. Ich hab keine Lust.

Ja, na die lekkere plaat van Rammstein hoor je die Green Star. En die heeft een nieuwe single Teeth uitgebracht. De debuut-EP Bleeding Swirls van de band was een indrukwekkende release. Waarin de opwinding van noise rock werd gecombineerd met de klankwereld van shoegaze. En een nieuwe single Teeth blijft de rauwe shoegaze elementen. Maar de songwriting heeft een verhaal aan de kern. Die gebroken romantiek probeert weer te geven. En we wilden deze gebroken romantiek in contrast met de realiteit brengen. Door de levensfasen van dit personage, dat Silver werd genoemd. Die de wereld voor het eerst ziet als een portret van emotie. Al dus de band, ja. Dan zit er voor mij bijna op. Ik heb weer een uurtje gehad. Volgende week als alles mee zit ben ik weer tussen 7 en 8. Maar in ieder geval tussen 8 en 10 vandaag weer. Peter van Die met It's Country Time. Met country muziek. En dan hoop ik inderdaad volgende week weer te zijn. Hou je nou van alternatieve muziek? Vrijdagavond tussen 7 en 8 zit Arie van Willigerden met DR. Ik vind dat allemaal een beetje soft. Tussen 9 en 10 komt Theo Pelen met zijn hardrock programma. Ja, en ik heb nu nog één single natuurlijk te gaan. En dat is Eels. En die heeft 10 september de nieuwe single Congratulations to Me uitgebracht. En dat is een nummer van het aankomende album Cookie Happened. Dat op 16 oktober verschijnt. I wordt hier genoemd, maar hij heet Mark Oliver Everett. En hij legt uit, dit is iemand die een breekpunt heeft bereikt. En dat viert, maar niet op een verslagen manier. Maar op een manier van, waarom maak ik me druk om dingen die niet te doen? Ik ben eindelijk bevrijd of zoiets. Congratulations to me. Ja. Dat gaat de laatste woorden van vandaag dus. Ik zeg, blijf nieuwsgierig. Blijf ontdekken en blijf luisteren. En luister dus volgende week zeker weer tussen 7 en 8 na Luxe Uur. En na de klok van 8 uur dus. Peter van Die, It's Country Time. Tot volgende week. Hoi.

0: nieuwe radio- en televisieprogramma's zoeken wij collega's. Wil jij ook als vrijwilliger aan de slag? Een journalistieke achtergrond is een pre, maar niet verplicht. Enthousiasme en tijd is zeker zo belangrijk. Je werkt in een team en spreekt af wanneer het je uitkomt. Aanmelden kan per e-mail. Stuur een berichtje naar redactie@merwertv.nl.
1: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Mensen met lage inkomens gaan in het nieuwe systeem iets meer betalen voor kinderopvang. Het gaat naar schatting om ruim 50 euro per jaar als je kind 5 dagen naar de opvang gaat. Dat het meer kost, komt doordat het nieuwe stelsel duurder is dan het kabinet eerder dacht. In de nieuwe situatie vergoedt de overheid 95,6% van de kosten. Het ministerie van Sociale Zaken heeft de wet vandaag naar de Raad van State gestuurd. Die gaat daar advies over geven. De Eerste en Tweede Kamer moeten ook nog akkoord gaan. De Britse regering neemt maatregelen om strafzaken over seksueel geweld sneller te kunnen afhandelen. Deze zaken krijgen vaste data, zodat ze niet meer kunnen worden uitgesteld. Door grote achterstanden gebeurt dat nu vaak. En dat lange wachten is traumatisch voor slachtoffers. Dat zegt correspondent Fleur Launsbach.
3: Momenteel is het zo dat een verkrachtingszaak gemiddeld 14 maanden duurt voordat de politie een aanklacht maakt of dat er een dagvaarding komt. En daarna kan het dus nog eens 48 weken duren voordat er een zitting komt.
2: Ander nieuws dan. Als steun aan nieuwszender CNN hebben de grote nieuwszenders in de VS besloten minder beelden te filmen in het Witte Huis. Ze blijven dat doen tot de journalisten het Witte Huis weer in mogen. President Trump heeft CNN en ook twee andere media de toegang ontzegd omdat de berichtgeving hem niet bevalt. De tegenmaatregel van de zenders is vandaag al ingegaan. Minister Van den Brink van Asiel geeft geen garantie voor een snelle oplossing voor kinderen in de asielnoodopvang. Eerder vandaag werd duidelijk dat de noodopvang slecht is voor de ontwikkeling van kinderen. De minister zegt zijn best te doen, maar niet te kunnen garanderen dat problemen als vele verhuizingen binnen korte tijd zijn opgelost. Het weer, vanavond klaart het op en de wind zwakt af. Het koelt vannacht af naar 8 tot 14 graden. Morgen bewolkt, maar in de middag kan de zon toch af en toe even doorbreken in het zuiden en westen. Het wordt dan 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
4: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
7: Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.
1: Dit is Merwe Radio.

Country Music Day. Dat wordt elk jaar gevierd op 17 september op de sterfdag van Hank Williams Sr. Hij was de Amerikaanse countryzanger en singer-songwriter. Hij is ondanks zijn korte levensloop een van de meest succesvolste artiesten. Op 29 jaar overleed hij aan een overdosis van morfine en alcohol. Want het doel van elk jaar dat vieren op de 17 september is eigenlijk het eren van de rijke geschiedenis van country music en de artiesten die bijdragen aan de country. Ja, en het, opdat het de sterfdag van Hank Williams is, dus heb ik ook een nummer van hem meegebracht. En Hank Williams Senior gaat zingen Just When I Needed You.

Ja, dat was Henk Williamson. Ja, bij mij gaat er altijd wel iets mis. Anders over jaren, dat blijft er gewoon altijd in zitten bij me. Dat is live. Don Henley. Ja, die kent iedereen toch van de Eagles. Maar hij heeft ook zelf albums opgenomen met mooie nummers. En ik heb er eentje uitgekozen en dat heet Bramblin Rose. En daar krijgt hij gezelschap met het nummertje van Mick Jagger en Miranda Lambert. Ja, Mick Jagger kent iedereen wel. Hè? Dus hier komt Bramblin Rose.

Dat was Don Henley & Co. met Bramble Rose. Nu even een verzoekje voor, of van André. En dat zijn Larry Campbell en Teresa Williams. Larry Campbell is een Amerikaanse zanger en een multi-instrumentalist die veel snaarinstrumenten bespeelt. In de genre country, folk, blues, rock. En Teresa Williams, dat is de vrouw van Larry. Dus dan zal ik ze maar even laten zingen met Ride With Me.

Ja, Larry Campbell en Teresa Williams. David Ball, dat is een singer-songwriter. En hij speelt veel instrumenten zelf op zijn albums. Hij is actief sinds 1988 en hij heeft in totaal 7 studioalbums uitgebracht. Er zijn veel mensen en veel meer, maar hij treedt liever op dan dat hij albums maakt. En eentje van hem, die heb wel eruit gesprongen. Dat was een platina debuutalbum, Thinking Problems. Hier is David Ball met No More Lonely.

Ja, David Bol. Even kijken hoor, het is een Nederlander, maar ik vind een ja, aparte naam. Dus hoe dat ik het uit moet spreken, ik doe maar hoe dat ik het leest. Dat is Koen Fayel. Hij woont in Steenbergen, dat is een plaats in provincie Noord-Brabant. Op jonge leeftijd raakte hij geïnspireerd door artiesten zoals de Eagles, Willie Nelson en George Strait. In 2024 trad hij op in de tv-show Holland Got Talents. En hij behaalde daar eventjes de halve finale. En wat hij nou graag voor doel heeft, hij wil graag een succesvolle muzikale carrière hebben. En die wil die najagen en de Amerikaanse Dream volgen, American Dream. Met Nashville als ultieme doel. Nou ja, je moet toch wat in geloven, hè? Dus even kijken. Ja, ik heb meegebracht Blue Motel No. 9.

Nou, hij kan toch niet slecht zingen, die jongen. Dus ik zal wel eens meer van hem meebrengen. Want dit is toch een mooi nummer van Koen Fayel. Even kijken, ja. Ik schrijf altijd wel een kattenbelletje op dat ik bepaalde dingen niet moet vergeten. En de rest moet even uit het brein weer tevoorschijn komen. Hè. Maar deze, ik heb weer een Nederlandse. Een zangeres heb ik meegebracht, Hilde Vos. Dus ik hoef niet te zeggen dat ze Nederlander is. Hè. Ze is wel singer-songwriter in de genre van Americana en country. Ze is geïnspireerd door Patty Griffin, Emmylou Harris en Bob Dylan. Ja, ze hadden er misschien daar, maar dit zijn de hoofden waar ze het even van heb. Ze schrijft echt haar eigen liedjes. En met Dick Altena heeft ze regelmatig ook nog een optreden hier. En zij vraagt er eigenlijk af wat Dolly zou doen. What's, even kijken, hier heb je ze. What would Dolly do?

Ja, dan we het toch net over Dick van Altena hebben. Dan gooi ik die er ook eventjes in samen met Savannah. En die heb ik speciaal meegebracht voor Arja. Want die was gisteren, was ze jarig, dus nog van harte gefeliciteerd. Hier is Dick van Altena met Savannah met de Love Bug.

Nou heb ik nog een duootje bij me. Dat is Cordelia en Chris Elsie. Cordelia komt uit Engeland en Chris Elsie is een gospelzanger uit Zuid-Amerika. En hier zijn ze dan met After the Fire is Gone. Ja, dat kan je wel zeggen, want er worden zoveel fikjes voor de plezier gestoken met autobrandjes. Dus hier zijn ze met After the Fire Gone.

Ja, nou heb ik een gouden ouwe meegebracht. En het is al een stel die het al heel jaren meedraait. En Emmylou Harris en John Prine met, als ik het goed uitspreek, Magnolia Wind.

Dit nummer is origineel van Guy Clark, die heeft het geschreven. Ricky van Shelton, dat is een gepensioneerde Amerikaanse countryzanger. Hij was actief tussen 1986 en 2006. En die jongen, die heeft het, zit het niet mee, want hij heeft een probleem. Er zit een hole in my pocket.

Nou, laten maken zou ik zeggen. Hè? De good old Randy Travis. Dat is een beetje ziek. Dus hij treedt niet meer op. En ook dat hij erbij zit is niet zo heel lekker. Maar hij bracht mooie nummers uit. En deze, ja, dat kent iedereen wel, denk ik wel. Met I Fly Away.

Dit gospelnummer komt van zijn album af van Himes en Gospel Favorites. Daar komt het vanaf van dat album van Remy Travis. Billy Yates is een singer-songwriter en hij musiceert zelf. En hij treedt nog steeds op, al is hij al een dagje ouder, maar dat maakt niet. En hij heeft het over Only One Door, George Jones.

Ja, ik ga verder met Graham Parsons. Hij startte zijn muzikale carrière door middel van bijdrage aan internationale Submarine Band, heeft hij meegespeeld. Hij heeft in de Birds gezeten, in de Flying Burrito Brothers. En als lid van de Birds maakte hij in 1968 de plaat Sweetheart of the Radio. Sweetheart of the Rodeo. Nou, dat is een geweldig album, die moet je echt opzoeken. Dat is prachtige nummers staan erop. En met de Flying Burrito Brothers maakte hij ook een album, The Gilders Place of Skin. Maar Sweetheart of the Radio is een van zijn prachtige met de Birds albums, echt waar. Maar hier komt hij met een ander nummer, Return of the Grievous Angel. Als ik het verkeerd zeg, dan verbetert Graham mij wel.

Ik zie dat het al bijna weer einde is van het eerste uur. Dan gaat het toch hard, hè? Ik zeg, blijf erbij, want we hebben nog een uurtje. Of ik dan heb nog een lekker uurtje voor u in petto. En na het nieuws met heerlijke country. Maar ik zou zeggen, blijf erbij en tot na het nieuws.

0: bedrijf op Merwe RTV. De streekomroep biedt u de mogelijkheid om reclame te maken. Dat kan zijn voor uw bedrijf, organisatie of vereniging. Uw reclame is te horen en te zien in de regio. Maak reclame op Merwe RTV. Interesse? Mail redactie@merwertv.nl.
1: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Een Nederlandse vader is in België veroordeeld tot 23 jaar cel voor moord. De jury vindt het bewezen dat de man in 2021 weigerde medische hulp voor zijn zoon in te schakelen, terwijl hij corona had. De jongen van 14 overleed uiteindelijk en zijn lichaam werd pas 8 weken later gevonden in het huis van zijn vader. Hij was streng religieus en hoopte dat zijn zoon zou herstellen door te bidden en door rust. Naast de vader werden ook 4 andere volwassenen veroordeeld. Zij kregen celstraffen van 1 tot 3 jaar. In het nieuwe kinderopvangsysteem gaan mensen met lage inkomens iets meer betalen dan nu. Het komt omdat het nieuwe stelsel duurder is dan eerder werd verwacht. Vandaag heeft het ministerie van Sociale Zaken de wet naar de Raad van State gestuurd voor advies. En de Eerste en Tweede Kamer gaan er later ook nog over stemmen. 2 mannen van 41 en 43 jaar uit Engelen zijn veroordeeld voor de mishandeling van een vrouw. Ze vonden dat ze een protest tegen de komst van een AZC had gesaboteerd. Daarom reden ze haar klem, gooide haar op de grond en schopte haar tegen haar hoofd. Een van de mannen moet 36 dagen de cel in. De ander heeft een taakstraf gekregen. Mediabedrijf Paramount heeft een schikking getroffen met verschillende Amerikaanse staten. Die probeerden via de rechter een stokje te steken voor de voorgenomen fusie met concurrent Warner Bros. Discovery. Paramount heeft aan de staten beloofd dat de filmproductie in de VS wordt verhoogd, zodat de fusie banen oplevert. Dat zegt de openbaar aanklager van de staat Californië.
3: With today's settlement, Paramount is required to move production back to the United States by spending, as a floor, at least $300 million more each year in domestic production, in jobs, in economic activity and productions right here in this country and including, of course, in this state.
2: Dan nog het weer. Vanavond klaart het op. De wind zwakt af en vannacht koelt het af naar 8 tot 14 graden. Morgen bewolkt, later misschien wat zon bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
4: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop

0: fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
1: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
2: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas&Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasandbaas.nl/radio.
3: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
4: Mag.
5: Wat mag?
4: Je weet wel, Mac.
5: Hè?
4: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
6: Mac, geweldig lopen gegarandeerd. Dit is Merwe Radio.

Ja, welkom bij het tweede uurtje van It's Country Time. Ik ben blij en ik hoop dat jullie er nog lekker bij zijn. Ik ben stevig begonnen met Leanne Womack. Ja, ze schrijft de meeste liedjes zelf. In 1997 doorbrak ze met haar debuutalbum Leanne Womack. Ja, hoe ken het, hè? De eigen naam. Even kijken, ik heb ook nog de Dixie Chicks voor je in de aanbieding met Tonight, the heartaches on me.

De Dixie Chicks. De ouderen onder ons die zal het misschien toch wel herkennen. De naam die ik nu benoem, die ik ga noemen, dat is Jimmy Lawton. Hij was een Amerikaanse countryzanger, helaas niet meer onder ons, die door Bobby Jan Schoepen uit België, die werd dan gehaald voor optredens in zijn park, de Bobby Jan Schoepenland. En om voor optredens, maar de Jimmy die had het zo naar zijn zin hier in België en in Nederland, dat hij nooit meer teruggegaan is naar Amerika. Hij is hier gebleven. Want hij trad ook diverse keren op in ons kikkerlandje in Jimmy Lawton. En hier is hij dan met Cowboy Mate en gitaar Crazy.

Dat was Jimmy London. Nou ga ik even wat rustiger aan doen dan. Hè. Dat, met de Judds. Dat zijn moeder Naomi. En Winona Judd. Met liefde. Daar bouw je een brug mee. Dus met andere woorden. Love can build a bridge.

Ja, dit waren moeder Naomi en dochter Winona. Even kijken, ja, Bruce Leatherwood, als ik het goed uitspreek, is een Amerikaanse country singer. En ja, hij is ook nog eens eventjes winnaar van het seizoen 22 in Amerika van The Voice. En wat hij ook daar gezongen heeft, zijn Bears en Ballads. Ja, spreek ik het goed uit? Nou, kom, Bruce.

Ja, Bruce heeft echt een lekkere donkere country stem, hè? Ik ga verder met een lied dat door Dolly Parton geschreven is, maar dat wordt vanavond vertolkt door Rosanna Kes, een van de vier dochters van Johnny Kes. En ze geeft hier twee concerten hier in Nederland. Op zaterdag 17 oktober in Utrecht. En dat begint 's middags, want het is op een zaterdag, had ik al gezegd. Hè? Ja. En dat begint om 2:00 in de Tivoli Vredenburg in Utrecht. En een dag later, op de zondag 18 oktober, is om 8:15 in Eindhoven in het Muziekgebouw. Dus als je Rosanna Kes live wil zien, nou, zijn er twee concerten die je mooi naartoe gaat. Hè? En nou mag ze dan even zingen voor Better Days.

Ja, ik was nog vergeten bij te zeggen dat het meeste werk is geschreven en gedaan door Clay Clark. En daarvoor, als ik het opzoek zat, zijn naam eronder, zij hebben het weggegeven. Want ze is echt niet een van de moeilijkste. Ze hebben wel op goede dingen gedaan. Even kijken. Ja, Ruby Lovett, dat is een dame. Dat is een Amerikaanse singer-songwriter. Zij werd als baby afgestaan voor adoptie. En ja, hoe dat... Je ziet wat het gegaan is. De mensen hebben lekker goed voor haar gezorgd. Zij maakte eerst 45 toeren opnames van die kleine plaatjes. Van Once at a Day, of One Day at a Time. En Me and Jesus. Toen was ze 6 jaar oud en had ze die 45 plaatjes, toeren plaatjes opgenomen. Dat is toch goed, hè? En hier is zij met I'm So Afraid of Losing You Again.

Ja, dat was Rui Lovett. Nou gaan we er weer eventjes lekker stevig vandoor met Alabama met High Cotton.

Dat was een staand eind, hoor je. Ja, zo wild was het nou ook niet. Hè. We gaan daar lekker tegenaan. Het was wel een beetje tempo. Ja. Steven en Anna Wood. Dat is een muzikaal duo. En het is nog een echtpaar ook. Dat bekend staat om hun uitvoeringen van klassieke country en gospelmuziek. Dus hier zijn man en vrouw Steven Wood en Anna Wood met If I Need You.

Steve en Anna Wood. Dan krijgt u mij de Sarah Dunband met All My Best.

Ja, als je goed naar de tekst geluisterd hebt van Sarah, dan heb je het goed gehoord. Het lied ging over Merle Haggard. Alan Jewell, die mag ook een deuntje meedoen vanavond, hoor. Met Thanks a Lot.

Ja, dat is Eileen Jewel. Bobby Bear steekt zijn hoofd ook nog even om de hoek. Hij zegt, ik wil ook wel meedoen. Zie, had je al welk nummer, heb je? Maar dat vind ik echt een, ja, een aparte, ja, naam voor een nummer. Hoe dat een beetje moet rijmen eigenlijk. Dat Bobby Bear gaat zingen. Dat is The Old Swimming Hole. Ja, je moet het maar zo noemen.

Ja, dat was toch een lekker deuntje van Bobby Bear. Laurie Morgan mag ook een duit in het zakje doen met I Threw Away the Rose.

Ja, dat was Lori Morgan. Ik zie het allemaal weer tegen het einde lopen van het uur, tweede uurtje. Wat gaat de tijd toch zo hard, joh. Ik zou zeggen van, nou, ik heb nog een plaatje in de aanbieding van de Belgische band. Ja, ik denk dat ze niet meer bestaan, maar ze hebben hele mooie muziek en platen gemaakt. De Black Hills Country Band, die heb ik al diverse keren heb ik die gezien. Maar ze hebben echt een nummertje van vroeger. Ik denk dat iedereen het wel kent. Maar ja, ik neem vast afscheid. Ik zou zeggen, joh, bedankt voor het luisteren. En blijf nog even genieten. En ik hoop jullie volgende week weer terug te zien. En ik hoor vanzelf, als er nog verzoekjes zijn, dan hoor ik het wel. Ik eindig dan met de Black Hills Country Band. Met echt een ouderwets nummer. Kampvuur.

0: Van 6 tot 8 op Merwe Radio. Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Twee mannen van 41 en 43 jaar uit Engelen zijn veroordeeld voor de mishandeling van een vrouw. Ze vonden dat ze een protest tegen de komst van een AZC had gesaboteerd. Daarom reden ze haar klem, gooide haar op de grond en schopte haar tegen haar hoofd. Een van de mannen moet 36 dagen de cel in, de ander heeft een taakstraf gekregen. In het nieuwe kinderopvangsysteem gaan mensen met lage inkomens iets meer betalen dan nu. Dat komt omdat het nieuwe stelsel duurder is dan eerder werd verwacht. Vandaag heeft het ministerie van Sociale Zaken de wet naar de Raad van State gestuurd voor advies. De Eerste en Tweede Kamer gaan er later nog over stemmen. De Britse regering neemt maatregelen om strafzaken waarbij sprake is van seksueel geweld sneller te kunnen afhandelen. Deze zaken krijgen vaste data, zodat ze niet meer kunnen worden uitgesteld. Door grote achterstanden gebeurt dat nu vaak en dat is traumatisch voor slachtoffers. Dat zegt correspondent Fleur Launsbach.
2: Het is ook een onderdeel van Labour's belofte om geweld tegen vrouwen en meisjes tegen te gaan. Ze willen dit halveren in de komende 10 jaar. En er zijn ook wel gewoon veel zorgen over vrouwen die dus afhaken, omdat ze gewoon simpelweg niet jaren willen zitten in zo'n rechtszaak en dat ze dat te traumatisch vinden.
1: Ook krijgen rechtbanken aparte ruimtes, zodat slachtoffers en verdachten elkaar niet meer tegenkomen. Op een meer in Canada is een jong beertje uit het water gered. Het dier had moeite met zwemmen en was in zijn eentje. De familie die voorbij kwam in een bootje liet het beertje aan boord klimmen. De autoriteiten adviseerden zo weinig mogelijk contact te hebben met het dier, omdat het anders aan mensen kan wennen. En eenmaal aan de kant rende hij het bos in. De moeder van het jong is tot nu toe nergens gezien. Het weer, het is helder en het koelt af naar 11 graden. In het zuiden is er kans op mist. Morgen grijs, in het noorden kans op wat regen. Het wordt dan 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
3: Wil je besparen op de verzekering van je bedrijfsauto? Bij debedrijfsautoverzekering.nl profiteer je van 35% extra korting. Bereken binnen 2 minuten hoeveel jij kunt besparen. Kijk op debedrijfsautoverzekering.nl. Beter verzekerd, lagere premies. Debedrijfsautoverzekering.nl.
4: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
5: Zoek je een origineel kerstcadeau voor klant of medewerkers dat echt blijft hangen? Laat kerstsokken bedrukken met jouw logo of boodschap al vanaf 50 paar. Vraag een gratis proefdesign aan en ontvang binnen 24 uur een digitaal ontwerp. Ga nu naar sokkies.nl.
6: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
7: Heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.
8: Gerenommeerde topmerken kunststof kozijnen kopen voor echte groothandelsprijzen? BSI is uniek in haar prijsstelling. Benieuwd naar jouw voordeel? Bekijk het direct op bsikozijnen.nl. En oh ja, BSI is met BSIJ.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Van 6 tot 8 op Merwe Radio.
1: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Twee mannen uit Engelen bij Den Bosch zijn veroordeeld voor de mishandeling van een vrouw. Eén moet ruim een maand de cel in en de ander krijgt een taakstraf. De twee waren boos omdat de vrouw een protest tegen de komst van een AZC zou hebben gesaboteerd. Ze dachten dat ze protestborden tegen een AZC had vernield. Ze reden haar met een pick-up truck klem op een fietspad. Ze werd tegen de grond gegooid en vervolgens trapten de mannen tegen haar hoofd en bovenlijf. Ook werd ze bespoten met verf en er werden foto's van haar gemaakt. In een maand tijd is er 25 keer ingebroken bij brandweerkazernes. Dat blijkt uit cijfers die de politie vanavond deelde in het tv-programma Opsporing Verzocht. Afgelopen nacht werd er ingebroken bij de brandweer Maan Maarsbergen. Daar is apparatuur gestolen die de brandweer gebruikt bij het blussen of bij het bevrijden van mensen. Het gereedschap van de brandweer is erg kostbaar. Criminelen gebruiken het om rolluiken en geldautomaten mee te vernielen. Het gereedschap opbergen gaat niet, omdat het in een noodsituatie te lang duurt om het in de brandweerauto te stoppen. FIFA-voorzitter Infantino heeft gevraagd of de FIFA-raad een onafhankelijk onderzoek wil instellen naar hoe besluiten worden genomen binnen de voetbalbond. Ook zegt hij open te staan voor gesprekken met belangrijke mensen uit de voetbalwereld om FIFA-besluiten zo sterk mogelijk te maken. Infantino erkent dat hij zelf flink wat onrust had veroorzaakt met zijn plannen om het WK voetbal commerciëler te maken. Dat plan is weer ingetrokken omdat er internationaal veel kritiek op kwam. Er werd aangedrongen op zijn vertrek. In Parijs zijn 75 verwaarloosde katten gevonden. Ze leefden in een appartement van 50 vierkante meter. De huurder zou het huis zijn uitgezet. De meeste katten zitten inmiddels in een opvang. Maar omdat er niet voor alle katten plek was, worden enkele tientallen nog in het appartement gevoerd. Het weer helder en het koelt af naar 11 graden. In het zuiden is er kans op mist. Morgen is het grijs met in het noorden kans op wat regen. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
3: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop.

0: actie van de Nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
1: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Ken je dat gevoel dat je elkaar soms even niet begrijpt of echt kent? InContro is de app voor stellen die elkaar opnieuw willen leren kennen. De app leert jullie allebei kennen en geeft je elke week een nieuwe vraag of opdracht en persoonlijke inzichten, alleen voor jullie. Wat je partner vertelt, blijft altijd privé. Geen oordeel, geen druk. Gewoon dichter bij elkaar. Probeer InContro 7 dagen gratis. Start jullie proefweek in de App Store of op in-contro.nl.
4: Is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Twee mannen uit Engelen bij Den Bosch zijn veroordeeld voor de mishandeling van een vrouw. Eén moet ruim een maand de cel in en de ander krijgt een taakstraf. De twee waren boos omdat de vrouw een protest tegen de komst van een AZC zou hebben gesaboteerd. Ze dachten dat ze protestborden had vernield. Ze reden haar met een pick-up truck klem op een fietspad. En daarna werd ze tegen de grond gegooid en trapte de mannen tegen haar hoofd en bovenlichaam. Ook werd de vrouw bespoten met verf en werden er foto's van haar gemaakt. Een Nederlandse vader is in België veroordeeld tot 23 jaar cel voor moord. De jury vindt het bewezen dat de man in 2021 weigerde om medische hulp in te schakelen voor zijn zoon, terwijl hij corona had. De jongen van 14 overleed uiteindelijk en zijn lichaam werd pas 8 weken later gevonden in het huis van zijn vader. De man is streng religieus en hoopte dat zijn zoon zou herstellen door te bidden en door rust. Naast de vader werden ook 4 andere volwassenen veroordeeld. Zij kregen celstraffen van 1 tot 3 jaar. Op het terrein van een afvalverwerker in het Gelderse Dinxperlo staat een grote afvalberg in brand. Daarbij komt veel rook vrij. De berg zou bestaan uit snoeiafval en kunststof, meldt Omroep Gelderland. Meerdere brandweerkorpsen proberen het vuur te bestrijden, onder meer uit Duitsland. Hoe de brand in Dinxperlo kon ontstaan is nog onduidelijk. In Parijs zijn 75 verwaarloosde katten gevonden. Ze leefden in een appartement van 50 vierkante meter. De huurder zou het huis zijn uitgezet. De meeste katten zitten inmiddels in een opvang, maar omdat daar niet voor alle katten plek is, worden enkele tientallen nog in het appartement gevoerd. Dan het weer. Op de meeste plaatsen droog bij een graad of 11. In het zuiden kan het mistig zijn vannacht. Morgen veel bewolking. In het noorden mogelijk wat lichte regen. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak. Maar vervangen is duur en een hoop.

0: naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
1: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Ken je dat gevoel dat je elkaar soms even niet begrijpt of echt kent? InContro is de app voor stellen die elkaar opnieuw willen leren kennen. De app leert jullie allebei kennen en geeft je elke week een nieuwe vraag of opdracht en persoonlijke inzichten, alleen voor jullie. Wat je partner vertelt, blijft altijd privé. Geen oordeel, geen druk. Gewoon dichter bij elkaar. Probeer InContro 7 dagen gratis. Start jullie proefweek in de App Store of op in-contro.nl.
4: Is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Libië heeft een gewapende groep een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er nu minder ruwe olie geproduceerd. De groep moet onder meer Libische olievelden en pijpleidingen beveiligen. De leden willen dat hun organisatie financieel en administratief onder het oliebedrijf gaat vallen dat de leiding beheert. Nu valt de groep nog onder het Libische ministerie van Defensie. Het oliebedrijf wil dat de groep de pijpleiding weer opent. Het waarschuwt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de economie van Libië. Ook zorgt de onrust in het land voor extra druk op de internationale oliemarkt. Twee mannen uit Engelen bij Den Bosch zijn veroordeeld voor de mishandeling van een vrouw. Eén moet ruim een maand de cel in, het ander krijgt een taakstraf. De twee waren boos omdat de vrouw een protest tegen de komst van een AZC zou hebben gesaboteerd. Ze dachten dat ze protestborden had vernield. Ze reden haar met een pick-up truck, klem op een fietspad. Ze werd tegen de grond gegooid en vervolgens trapten de mannen haar tegen het hoofd en bovenlichaam. Een brand op een terrein van een afvalverwerker in Dinxperlo in Gelderland is onder controle. Afgelopen avond vatte een grote afvalberg vlam en daarbij kwam veel rook vrij. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De berg zou bestaan uit hout en snoeiafval, meldt Omroep Gelderland. Meerdere brandweerkorpsen kwamen op het vuur af, onder meer uit Duitsland. Criminelen hebben het steeds vaker gemunt op brandweerkazernes. Vorige maand werd er 25 keer ingebroken bij de brandweer. Dieven willen vooral het kostbare gereedschap hebben dat ze zelf kunnen gebruiken bij andere inbraken. Ze knippen er rolluiken of geldautomaten mee open. Dan het weer. Op de meeste plaatsen droog bij een graad of 11. In het zuiden kan het mistig zijn. Overdag veel bewolking. In het noorden mogelijk wat lichte regen. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop

0: fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
1: Start de motor. De boerderij wacht.
2: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
3: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
4: AI, help, ik kom mensen tekort. Familie regelt ervaren medewerkers. Vanaf 4 mensen tot complete ploegen. Volgekwalificeerd via SNA-gecertificeerde partners. Chat op wrk.team over wie u nodig heeft. En bekijk binnen 1 werkdag wie beschikbaar is. Familie, extra capaciteit wanneer u die nodig heeft. wrk.team.
5: Nu in het theater. Familiegeheimen. Bizarre, komische en sappige geheimen. Met teksten van onder andere Claudia de Breij. Voor tickets en data, check familiegeheimen.com.
6: Dit is Merwe Radio.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een medewerker van het Oktoberfest in München is overleden na een ongeluk met een kermisattractie, melden Duitse media. De man van 52 kwam onder de gondel van een vrije valtoren terecht. Mogelijk was hij op een plek waar hij niet mocht zijn, zegt de politie. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht waar hij overleed. Voor de passagiers in de gondel zou er geen gevaar zijn geweest. Zij zijn opgevangen door een crisisteam, net als andere getuigen. Het Oktoberfest in München wordt dagelijks door honderdduizenden mensen bezocht. Een brand op het terrein van een afvalverwerker in Dinxperlo in Gelderland is onder controle. Afgelopen avond vatte een grote afvalberg vlam en daarbij kwam veel rook vrij. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De berg zou bestaan uit hout en snoeiafval, meldt Omroep Gelderland. Meerdere brandweerkorpsen kwamen op het vuur af, onder meer uit Duitsland. In Libië heeft een gewapende groep een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er nu minder ruwe olie geproduceerd. De groep moet Libische olievelden en pijpleidingen beveiligen. De leden willen dat hun organisatie financieel en administratief onder het oliebedrijf gaat vallen dat de leiding beheert. Nu valt de groep nog onder het Libische ministerie van Defensie. Het oliebedrijf wil dat de groep de pijpleiding weer opent. Het waarschuwt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de economie van Libië. In Parijs zijn 75 verwaarloosde katten gevonden. Ze leefden in een appartement van 50 vierkante meter. De huurder zou het huis zijn uitgezet. De meeste katten zitten inmiddels in een opvang, maar omdat daar niet voor alle dieren plek is, worden enkele tientallen nog in de woning gevoerd. Het weer op de meeste plaatsen droog bij een graad of 11, in het zuiden kans op mist. Overdag veel bewolking, in het noorden mogelijk wat lichte regen. Het wordt dan 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
4: Ken je dat gevoel dat je elkaar soms even niet begrijpt of echt kent? In Contro is de app voor stellen die elkaar opnieuw willen leren kennen. De app leert jullie allebei kennen en geeft je elke week een nieuwe vraag of opdracht en persoonlijke inzichten alleen voor jullie. Wat je partner vertelt blijft altijd privé. Geen oordeel, geen druk. Gewoon dichter bij elkaar. Probeer in Contro 7 dagen gratis. Start jullie proefweek in de App Store of op in-contro.nl.
5: Ah, heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.
0: Dit is Merwe.